0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink. Kink. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink! Kink Distortion.

drop down.

King Distortion.

0: Kink.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Hoi van Ethos.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Kink Distortion.

0: met bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met bol. Zoals Robijn en Ariel nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
13: Ah.
12: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
17: Oh yeah.
16: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
18: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oste.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan

Natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
10: Laat het hier zijn.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril.

0: of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: what sorry means.
1: King Distortion.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: gonna feel great.
1: Kink. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
15: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
14: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
15: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
12: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoey.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Oste.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag?
7: Ja, zo lastig.
6: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Gamma! Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 10 mei, Moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
11: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken?

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie

0: ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
8: zijn. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus-app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
7: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
8: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is, denk je?
6: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Moet je kijken daar, leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
11: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
15: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
14: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
15: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Kink. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Kink Distortion. Everything loud.
8: Distortion. Kink.
10: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Liberation Frequency. En als je met die titel begint, dan is het ook logisch dat je de track van Refuse dan ook meteen als opener voor de radioshow pakt. Van de plaat The Shape of Punk to Come, dit is Refuse met Liberation Frequency.

Motion. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenhuur hier bij King Distortion. Met vandaag muziek van Cage Fight, Periphery, Black Sabbath. De primeur van vandaag die ik gisteren al even aankondigde via de socials van King Distortion en Joris Betonnenhuur. Heb ik het natuurlijk over Between Cities. Voor de rest nog At The Gates, Down, Illuster, Coil Guns en Textures. Dat allemaal tot de klok van 5 uur ben ik namelijk bij je. Maar eerst een single die afgelopen week zowaar de gouden status behaalde in Amerika. De single kwam eerst uit in 1999 en dus bijna 30 jaar later bereikt hij eindelijk de gouden status. De plaat waar de single van afkomt, Wisconsin Death Trip, werd overigens al met goud omhangen in 2000. Met dat eventjes geheel terzijde. De echte kenner weet het al. Ik heb het over Static X. Dit is Push It!

Oxygen van Cage Fight, nieuwe plaat van de band, kwam onlangs uit, getiteld Exuvia. En daarvan viel mij deze track enorm op. En dat is ook exact de reden dat ik hem vandaag even aan je voorschotel met de tip om toch ook even de volledige plaat te checken. En over nieuwe platen gesproken, op 15 mei verschijnt een nieuwe plaat van Periphery, getiteld A Pale White Dot. En daarvan is Everyone Dies Alone, de weekly pit van deze week op Kink Distortion.

0: Zonuur.
1: Hij mag vandaag 78 kaarsjes uitblazen op een taart. Ik heb het over de trommelaar die ik vorig jaar op 5 juli nog live zag tijdens de Back to the Beginning show. En dan heb ik het natuurlijk over de drummer Bill Ward van Black Sabbath. Hij deelt overigens zijn verjaardag met Devin Townsend en James LaBrie van Dream Theater. Maar dat eventjes geheel terzijde. Ik heb lang getwijfeld over welke track ik zou draaien van Black Sabbath, maar de keuze is toch gevallen op deze Warpix vanwege die geweldige beginzin die we overigens hebben laten drukken bij King Distortion op t-shirts. En mocht je daar interesse in hebben, dan moet je eventjes naar de socials gaan van King Distortion. Daar kun je namelijk zien welke shirts wij daarvoor hebben gedrukt en welke quotes we allemaal nog meer hebben gepakt. Terug naar de 78-jarige van vandaag. Ik heb het over Bill Ward van Black Sabbath. En speciaal voor jullie, hier is die.

0: Distortion.
1: Je hebt bands in Nederland die al relatief snel de landsgrenzen overgaan en vervolgens massaal worden opgepikt in het buitenland. Distant is hier een heel mooi voorbeeld van. Echter geldt het ook voor de band waarvan ik vandaag de primeur mag draaien. Muzikaal gezien zou je de band kunnen vergelijken met Uncaskets, Dayseeker en Holding Absence. Het is dan ook helemaal niet raar dat de band samen met Lucas Woodland van die zojuist genoemde Holding Absence werkte aan de track Beyond This Grave, die ik overigens nog een paar maanden geleden als pitch aan jullie presenteerde. Daarop kwam ook de vraag of dat jullie de track wilden horen en jullie zeiden massaal ja, draaien graag. En dat deed ik dus ook. Dus toen de band bij mij aanklopte met de vraag: goh, wij hebben een nieuwe track en we zouden het helemaal te gek vinden als jij die als primeur zou willen draaien. Komende vrijdag gaat die uitkomen. De nieuwe track van Between Cities. Maar hier heb ik hem nu al voor je. Dit is Quicksand.

0: Komende vrijdag is hij te beluisteren op alle streamingsdiensten. Maar je hoort hem vandaag al hier bij Joris Betonuur. De primeur van vandaag. Dit is Between Cities met Quicksand. Ik heb zo dadelijk een band voor je waar we deze week tickets weggeven.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbaar producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dit is Kink Distortion.

Lament of an Icarus van Textures, afkomstig van de plaat Silhouettes, die overigens vandaag op de dag af 18 jaar oud is, maar dat eventjes geheel terzijde. De band heeft twee shows aangekondigd in Nederland op 22 mei en op 23 mei met Sugar Spine en Javier Valdi in het voorprogramma. 22 mei staan ze in de Tivoli Vredenburg in Utrecht en 23 mei in Doornroosje in Nijmegen. En daar kun jij bij zijn. Ze gaan daar uiteraard inzoomen op de nieuwe plaat Genotype, die in januari is verschenen en die eigenlijk, ja, dat durf ik al, ja, dat kan ik wel zeggen. Die staat gewoon in mijn jaarlijst dit jaar. Ik vind de plaat echt, echt heel erg tof. Maar 22 mei, Tivoli Vredenburg in Utrecht. 23 mei in de Doornroosje in Nijmegen. En jij kunt daarbij zijn. Wat je daarvoor moet doen, is heel simpel. Ga even naar de socials van Joris Betonmuur, dan wel Kink Distortion. Daar vind je een post over Textures. En daar moet je even je concertmaatje taggen. En, niet vergeten, zeer belangrijk, ook even aangeven of dat je naar Tivoli Vredenburg wil op 22 mei... of dat je 23 mei naar de Doornroosje wil in Nijmegen. Ja, heb je dat? Mooi. Kunnen wij door met Coil Guns. Dit is Peace Trader.

Onlangs kwam het Nederlandse Illustig uit met de EP From Azure to Dust. En daarvan zit Solid Hands.

Right Place, Wrong Time van Down. De band bracht deze Dr. John cover in februari uit, tegelijkertijd met het Mardi Gras feestje in New Orleans. Voor de echte nieuwe materiaal moeten we nog even wachten, want Kirk Winstein heeft aangegeven dat het in september moet gaan gebeuren. De nieuwe plaat van Down. Ik kijk daar toch wel een beetje naar uit. Ik ben wel benieuwd naar waar de mannen na al die jaren mee op de proppen gaan komen. Dat gezegd hebbende, het is tijd voor de laatste track van dit uur van Björn's Betonnenuur hier bij King Distortion. Tof dat jij erbij was. Ik wijs je er heel erg graag nog even op dat we deze week tickets weggeven voor de shows van Textures. 22 mei in het Tivoli Vredenburg in Utrecht. 23 mei in de Doornroosje in Nijmegen. En mocht jij daarbij willen zijn, dan reageer even op de socials die voor de post die daar staat. Tag even je concertmaatje. En, zeer belangrijk, geef ook even aan naar welke show je wil. Want we mogen per show namelijk een aantal tickets weggeven. Laatste track van vandaag is van de plaat The Ghost of a Future Dead. De plaat die onlangs uitkwam en die sinds vorige week de nummer 1 positie in de albumlijsten in Zweden bezet houdt. En dat is geheel terecht naar mijn bescheiden mening. At the Gates van die plaat is dit, The Fever Mask. Dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
8: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
7: Werken? In deze drukte?
8: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij De Loodzware Jongens. En dit keer niet uit de DB's.
1: Nee,
0: maar
1: jammer.
0: We zijn naar Groningen gegaan en zitten met onze gast in het prachtige Vera.
2: Ja, er gaat niets prachtig
1: Groningen, zeggen ze.
0: Met een rijke historie. Ja. Waar bands hebben opgetreden als, ik heb hier een aantal opgeschreven, Simple Minds, The Exploited, Nirvana in een jeugdige jaar nog.
2: Ik zie daar Motorhead,
0: geloof ik. Motorhead ja. Is hier geweest. Slayer. The Cure, Pearl Jam,
3: YouTube.
0: Suicidal Tendencies, ik kan wel door. Carcass, Soundgarden.
3: Het ruikt geschiedenis hier.
0: En ga zo zeker noemen. Een U2 in 1980, toen ze nog heel klein
3: waren. Maarten.
0: Maarten heeft je ook
1: getreden. Rick, jij hebt die gespeeld, ah, nou, joh.
3: 84 en dan 85.
1: Hey, maar dan vind ik het wel bijzonder dat die tent nog staat eigenlijk.
3: Ja, we hebben tot het afgebroken, maar hij is wel netjes herbouwd, ja.
0: Waarom wij naar Groningen zijn gegaan en voor wie, dat ga je zo meteen horen. Ja. Onze gast heeft een radio- en een tv-verleden en daarom ga ik mijn vaste tafelgasten voorstellen in de categorie radio en tv.
1: Oh.
0: Welk tof radio- of tv-programma zou ik aan jou moeten, met jou moeten vergelijken, Rick? Wat zou je mooi vinden?
3: Hoe heet dat programma ook weer op Sky Channel?
2: Dan ben jij nog steeds nog op zoek, volgens mij, naar die clip.
0: Nou, die heb ik al gevonden.
2: Oh, die heb je gevonden. Ja.
3: Jammer.
0: Waarin Rick nog een hooggetoupeerd haar. Midden jaren 80.
2: Of Rock, toch? Of Sky, ja, het, ja, met Nick, ja, Wall. Ja.
0: Dat zou je wel mooi vinden. Oké. Okay. Ja. Het is,
2: heb je
0: anders
2: gedaan?
0: Oh,
2: je hebt wat
0: Rick
2: anders gevonden.
0: Is teletext pagina 888.
3: Oh.
0: Ondertiteling. Ondertiteling voor doven. Wat er gezegd wordt en wat Rick verstaat.
2: Ja, dat kan ik meestal wel gebruiken.
0: Compleet verschillende dingen. Hij ondertitelt zijn eigen leven. Al decennia loopt hij achter de feiten aan. De letters verschijnen traag. Soms ontbreekt er een stuk en toch zet iedereen hem aan. De gitarist van de Dutch Metal Legends, Marder, Rick Bammel!
3: Hey. Ja, mooi man.
0: En dan zit, want Rutger is er vanavond niet. Nee. Moest bij de kids
2: Je moet
0: zijn.
2: Met mij doen vandaag.
0: Zit is RTL Boulevard.
2: Och jee. Och jee.
0: Praat razendsnel, weet van alles, of denkt dat. Altijd breaking news, ook als dat niet zo is. Zijn concertagenda komt sneller dan het weerbericht. De knabbel en babbel van de show, Sydney Simon.
4: Hey.
2: Dankjewel.
3: Jij, ja, Ernst, heb je ook wat voor jezelf bedacht?
0: Ja. Nee, dat is niet nodig, jongens.
1: Als er inderdaad een tv-programma voor Ernst zou moeten zijn, wat zou dat moeten zijn,
3: Rick? Dan ga je nu aan mij vragen.
0: Ja, dus,
1: is jongens, het tussen kunst en kitsch dan, of zo?
3: Maar dan de kitsch, denk ik. Hè?
0: Oh, wat mooi.
1: Ik denk dat een hele goede is.
0: Jongens, even opletten.
5: De Loodzware Jongens.
0: Let op.
6: Je hebt bands die zo per LP steeds beter worden. Bij Van Dalen is dat zeker het geval. En wat dacht je van Pictje? Ze hebben een nieuwe zanger. Schmulek heet hij. Ik weet bij God niet hoe je het schrijft. Het is een ingewikkelde naam, maar zingen dat hij kan. En heel Pictje heeft een nieuwe injectie gekregen. Moet ik er nog wat over vertellen? Of zullen we gewoon maar eventjes... Ja, maar even start de banden maar.

0: Nou, lekker begin.
1: Het is toch heerlijk, man.
0: Heerlijk.
1: Picture was dat.
0: En lekker zo.
1: Message from Hell.
0: Komt hij dan?
2: Ja.
0: Ik moet even
3: ruggen doen.
2: Ik moet ruggen doen.
0: Oh, oké, okay, jongens. Weer lekker ernst. Lekker
3: doe het, Ernst. Dat doe het. Dan,
0: doe het.
1: De geschiedenis kent vele mijlpalen.
0: Mijlpalen.
1: De uitvinding van de grammofoonplaat, de maanlanding en vanavond. Ja, wat we gaan beleven vanavond, jongens, is ook absoluut top. Op de katholieke radioomroep, beter bekend als de KRO, openen zij een metaldeur die niemand had zien aankomen. Langharige mannen smolten, zoals kaarsen smelten, langzaam, onvermijdelijk. Eén schreef zelfs een nummer over. Verblind door de liefde schreef hij haar naam verkeerd. Zo gaat dat als je een vlam je te dicht nadert. Zij trok zich er niets van aan. Ze had metal te draaien en dat deed zij. Week na week, jaar na jaar, tot de kaars uitging. Maar het licht bleef.
0: Oh.
3: Dat is zo mooi.
0: De luisteraars zien jouw gezichten nu niet bij. Je zit zelf weggesmeld.
1: Oh, man.
0: Ja, echt zo.
1: Zo mooi.
0: Net die kaars.
1: Vanavond is ze hier in Vera in Groningen. Ja. Wij zijn naar haar toe gereden, want zo hoort dat. Niemand minder dan Hanneke Kappe.
2: Fanboy alert.
4: Daar dan.
1: Dat was hem, Hanneke.
0: Okay, mooi.
1: Ja. Daar zitten we dan.
4: Leuk.
1: In Vera.
4: Ja. Nou.
1: Met Hanneke Kappe.
0: Ja.
1: Jouw roots zitten in Groningen, toch?
4: Ja, klopt. Geboren, getogen. Ik woon er nog steeds.
1: Geboren, getogen. Nooit ergens anders even wezen.
4: Ja, ik ben overal wel geweest. Maar,
1: niet qua wonen.
4: Mijn plek om naar terug te gaan. Ja.
1: Oh. Hoe voel je trouwens om jezelf te horen?
4: Schattig.
1: Ja, is dat dat schattig is? Is wat je bij het binnen schiet?
4: Nee, ik ben heel trots op wat ik toen heb gedaan. Het was een ruig programma. Leuk. En,
1: ja.
4: Maar meestal klonk ik ietsje anders. Dit was heel, denk een beetje aan het begin of zo. Nog heel licht.
1: Volgens mij was dit uit 1981, ik. Hmm. En we hadden net even over, wanneer is Stampij eigenlijk nou begonnen? Jij had het over 1979.
4: Nou ja,
1: dat dacht je?
4: 79, 80, ja.
1: Dat daar is begonnen. Ja, ik kon het niet helemaal terugvinden eigenlijk.
0: 80, 81 zag ik. Ja.
4: Okay.
0: Ja, een beetje terug op
1: Ik kan niet veel verder dan de 81, maar ik heb nergens de start gevonden. Dus het kan maar zo 1979.
4: Op een dag was het zover.
1: Exact, zo moest het ook zijn.
0: Opeens was het er.
1: Niemand weet exact meer, gewoon. Het was er.
4: Op een dag was het.
1: Hey, maar eerst wil ik even weten, kom je uit een muzikaal gezin?
4: De wet van muziek gehouden bij ons. Ja, maar dat denk ik wel. Ik kan me herinneren klassieke muziek, maar dan in de categorie Rudolf Schock en zo. En Mozart's Eine kleine Nachtmuziek.
2: Niet veel Venom dus.
4: En dat was toen nog niet uitgevonden. En, ik had twee zussen, die zijn 9 en 10 jaar ouder. En die hadden allemaal singeltjes bewaard uit hun glorietijd. Dus daar liep ik een beetje achteraan natuurlijk.
1: Yeah.
4: Maar zo is mijn zo is het begonnen eigenlijk.
1: Okay.
4: En radio luisteren natuurlijk.
1: En wat voor singeltjes hadden die zussen van jou? Weet
4: van
1: je nog een
4: Paul,
1: beetje?
4: Enka en van. Dus het waren heel oude singeltjes. Dat kan ik me herinneren. Die, vooral Paul Enka en. Ik weet het zo niet allemaal. Stupid Cupid, stop hitting on me. Dat is Connie Francis, geloof ik. Niemand heeft daar nu nog van gehoord.
1: Nee.
4: Maar die waren toen blijkbaar heel beroemd.
1: Ja.
4: Dus ik begon met oude nummers eigenlijk.
1: Oké. En wanneer ben jij de metal gaan ontdekken? Of de hardrock was misschien een beetje in die tijd, in de jaren 70. Wanneer begon dat, vond je dat interessant worden? Was er ook een band die daar een aanleiding voor jou toe gaf?
4: Nou ja, mijn muzikale roots qua crushes zit bij Peter Green van Fleetwood Mac. Geweldige gitarist. En Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix, dat vind ik zelfs kippenvel als ik de naam uitspreek. Ja. Zo goede gitarist.
1: Ja. Ja.
4: En dat was zo ruig.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat was het ook.
4: Het heet waarschijnlijk niet metal wat hij deed. Hè? Ik weet niet hoe het heet.
0: Ja, maar misschien heette het toen nog geen metal, maar.
4: En ik was natuurlijk zangeres van White Honey. En dat was ook een rockband. En dat ging af en toe ook zo tekeer. Heel ruig tekeer. Dat je kunt denken, ja, er zat wel een zekere connectie.
1: Ja. Nee, dat begrijp ik inderdaad wel.
4: Ja.
1: Weet je nog dat jij je eerste singeltje kocht, of een LP of iets dergelijks?
4: The Cream was dat.
1: The Cream.
5: Oh, wauw.
4: Ja.
1: Oh.
4: En dat
5: in a white room with white curtains. Yeah. In a white room with white curtains.
1: Zing jij maar niet.
5: Nee, daar ben ik ook geen muzikant.
1: Wij begrijpen het allemaal. Shit, waarvan acten. Ja. Maar dat is inderdaad, dat was in de jaren 70, denk ik.
4: Ja, en Donovan vond ik ook leuk. Maar dat was meer gewoon omdat hij de wereld wou verbeteren.
1: Oh, en daar... En daar was je wel van de wereld verbeteren?
4: Oh, ja, nog steeds.
1: Nog steeds?
4: Ja.
1: En lukt het?
4: Nee, joh. Ik doe mijn best op mijn kleine vlakje.
1: Nee, dat begrijp ik. Ik heb van de week een aantal uitzendingen van Stampij gedraaid... die gewoon op internet te vinden is. Hmm. En ik werd wel behoorlijk enthousiast gemaakt, zeg maar. Ook voor de muziek van toen... En ik zat een beetje in dubio. Zal ik toch wat afwijken van ons standaard patroon? We zenden natuurlijk altijd alleen maar Nederlandse metal uit. Ja. Maar ik heb gewoon zin om even van het pad wat af te wijken. Ik geloof dat ik daar wel gewoon zin in heb. door ook gewoon enthousiast geworden door de Stampij en de muziek die daar werd gedraaid. Gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Een van al die stukken die ik opzette van Stampij. Ik viel trouwens gelijk in de muziek. Een stukje van de uitzending. En dat was de band Girls School.
5: Oh ja.
1: Ik heb de LP's ook. Ik draai ze ook niet zo heel erg vaak meer. En ik wauw. Ja. Je wordt gelijk gezogen in die tijd, zeg maar. Mm. Dus geen Nederlandse metal. Maar ook een aantal ook niet.
0: Waren zij een beetje de vrouwelijke motorretten? Dus zij volgens mij ook genoemd.
1: Zeker. Ze hebben ook met Lemmy volgens mij ook een nummer gemaakt.
0: Ja, ook met Lemmy nummer gemaakt, ja. En,
5: die EP hebben ze gemaakt. Valentine's...
1: Goed, we gaan even door, als je het vindt.
5: Okay.
1: We gaan weer eventjes een nummer draaien van Girls School. En Race with the Devil.

0: Ja, de allereerste wat ik dus opzette van Stampij was dus Girls School. En wat zei je nou net, Hanneke? Dit was, vond jij...
1: Het was op het kantje, hoor, dat het erin mocht in het programma. Ik mocht lekker zelf weten wat erin kwam. Maar ja. Ik vond zo af en toe gewoon meisjes erin wel heel fijn.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen dacht ik van ja, vrolijk, maar iets ruiger mag wel van mij.
2: Het was
0: eigenlijk iets te soft voor je.
1: Ja, ja, een beetje te soft. Maar ja. Wel leuk. En ik vind het ook geweldig. Ik bewonder hen ook in wat ze deden.
0: Ja, nee, dat.
1: Maar ik word er niet heel wild van.
2: Hierna meteen wat harder ze er tegenaan.
0: Nou, dat gaat ook
2: in de show.
1: Godzijdank.
0: Gaat ook helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Heb je trouwens nog instrumenten bespeeld zelf thuis?
1: Gitaar.
0: Gitaar.
1: Vanaf dat ik heel klein ben.
0: Akoestisch toen, denk ik.
1: En klassiek.
0: Klassieke gitaar.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Heel erg leuk.
0: En later nog elektrisch? Of?
1: Ja, wel eens voor de lol, weet je wel. Ik kan wel makkelijk wat loopjes doen, zodat je denkt dat ik heel erg goed kan spelen.
0: Dan, oh, je wekt de indruk dat het heel wat is. Ja. Maar eigenlijk is het helemaal niks.
1: Nou, niet op het gebied van
2: ik doe het ook, hoor.
0: Nee, precies. Heb je ook nog blokfluit gespeeld?
1: Ja. Ja.
0: Ik zag namelijk een quote van, ja, die zal er niet kennen, Tieneke van Wijk.
1: Ja.
0: En die zegt, ik heb vroeger blokfluitles van haar gehad op de Albert Schweitzer School in Groningen.
1: Ja.
0: Je zal haar niet kennen waarschijnlijk. Ik heb natuurlijk heel veel leerlingen gehad. Maar kennelijk gaf jij blokfluitles.
1: Ja, we deden van alles. Ik gaf les vlak voordat ik ermee stopte. Ik heb 2 jaar les gegeven. Toen kreeg ik het zo benauwd. Ik dacht, ik wil wat anders gaan doen.
0: Ja.
1: Maar toen ik daar les gaf, dat was op de Albert Schweitzer School inderdaad. Toen deden we dansen en wat maar leuk was... extra voor de kinderen, een buitenschooltijd. Om een blokfluit spelen was er 1 ding van. Ja, dat deden we, dat ze dat nog weet.
0: Oh ja, dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja,
0: was dit allemaal voordat jij bij de radio kwam
1: vlak
0: enzovoort?
1: Vlak ervoor. Ja.
0: Oké, grappig man.
1: Ja.
0: En ik begreep dat jij de afwas deed met je broer.
1: Ja.
0: Harry?
1: Broer heet Harry. En,
0: je maakt dan ook muziek maakt jullie tijdens de afwas.
1: Dat klopt inderdaad. Want als je
0: ging dat?
1: Nou, dat ging bijvoorbeeld van dat je begon met de kwast erin te leggen. Kopjes. En dan kwam er een soort melodie. En dan kwam er nog wat.
3: Gewoon de afwasritmesectie was het gewoon.
1: Ja, ja. En dan een lied er doorheen. En dat maakte het afwassen leuker.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Hij is muzikant, ook in hart en nieren.
2: Ja. Was ook wel een beetje in de familie dus.
1: Ja, muziektherapeut. We hebben heel veel samen, nog steeds tot op de dag van vandaag.
0: Ja,
1: genieten wij samen van muziek.
2: Tof.
0: En maken jullie ook samen muziek? Is dat ook gebeurd?
1: We hebben heel veel gedaan, ja.
0: Ja? En zijn jullie smaken, komt het een beetje overeen? Of is er een gemene deler te vinden?
1: Ja, ik denk, nou, de gemene deler is Motorpsycho.
0: Ja.
1: Geweldige band vinden wij dat alle twee. En die hebben we hier in Vera heel vaak gezien. Het is een tijd lang een soort huisband geweest.
0: Ah. Ja, ja, ja.
1: En als ze hier speelden, stond er een rij tot aan de grote markt.
0: Zo. Echt waar? Ja, er is zoveel animo voor.
1: Ja.
0: En kon jij er dan sneller naar binnen komen omdat jij Hanneke Kapper was?
1: Nee, joh, tuurlijk niet.
0: Nee, is dat ook in die rij?
1: Tuurlijk,
0: ja. Oké, nou misschien dat jij een achterdeurtje had dat je even binnen kon komen. Maar dat speelde dus niet.
1: Nee.
0: Wist je al op jonge leeftijd al dat je wilde gaan zingen?
1: Ik heb zingen altijd heerlijk gevonden. Maar ik wou gewoon dierenarts worden, zoals heel veel meisjes. Hè? Dat je met leuke, lieve...
0: Begon met prinses, denk ik.
1: Nee, het is gelijk
0: Nee, echt waar? Ja. Oh, nou, mijn dochter wil altijd prinses worden. En
1: oh ik, ja.
0: Ja, en trouwen met mij, heel lief.
2: Oh ja.
0: Nu zeker niet meer. Maar nee, jij was gelijk al dierenarts.
1: Dierenarts leek me heel leuk. Maar muziek en zingen vond ik ook altijd... Ja, wat ik je vertelde, ik zat met 7 jaar op gitaarles. Mm. Dus,
0: ja, maar uiteindelijk dierenarts is het niet geworden.
1: Nee.
0: Dat...
1: Dus ik wou naar de kunstacademie, dat wou ik altijd. Heb ik ook gedaan, uiteindelijk. Tijdens Stampij deed ik ook de kunstacademie.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat combineerde je?
1: Dat combineerde ik op raadselachtige wijze.
0: Hmm. Okay.
1: Hoe ik dat deed, ik weet het echt niet. Maar het is me wel gelukt.
2: Ja. En ook in de band dan, White Honey. Of was dat was ook toch tegelijkertijd?
1: Alles overlapt elkaar een beetje. Ja.
2: Oh, ja. Okay. Ja, lekker druk.
0: Ja. Vroeger, heb jij trouwens nog een verzameling qua LP's, CD's of... Verzamel jij muziek ook? Of?
1: Nee. Ik had heel veel LP's. Vaak met handtekeningen van de band.
3: Oh, wow.
0: Ja.
1: En op een dag dacht ik van, weet je wat ik doe? Ik geef ze allemaal aan Vera.
0: Wat lief.
2: Ze liggen hier.
0: Maar ook wel heel... Waar zijn ze?
1: Ik heb ze nooit teruggezien.
2: Oh, nou, net iemand ze meegenomen.
0: Ja, daar ben ik bang van ook. Oh, wat stom.
1: Er kwamen jongens met een bak en hebben al meegelegd heel veel LP's. Waarvan ik dacht, goh.
0: Oh, ja. Jij dacht, Veer heeft er meer aan dan ik?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel lief. Dat is toch een beetje die wereld weer een beetje beter maken.
1: Ik wou de wereld beter maken.
0: Ja, maar je bent nu al kwijt.
1: En ik weet nog wel hoe mooi, hoe bijzonder die verzameling was. Maar verder ben ik helemaal niet van het verzamelen.
0: Nee. En hoeveel LP's waren het ongeveer? Weet je, waren er meer of minder dan 100?
1: Meer.
0: Meer dan 100 in ieder geval.
1: Had ik ze maar aan jullie gegeven.
2: Ja. We verzamelen nog steeds vinyl.
3: Maar deze zou me zeker aanbevolen.
0: Deze fout is niet te herstellen.
1: Nee, het is gewoon.
2: Nee, het is weg hier.
1: Ik heb hem gewoon bekend, de fout. Dat had ik ook niet kunnen doen. Hè?
0: Ja. Dat heb je helemaal niet.
1: Dus je het niet tegen me gebruikt.
3: De keerzijde is, je hebt waarschijnlijk een aantal mensen er ontzettend blij mee gemaakt.
1: Dat weet ik wel zeker.
3: Dat weet ik wel zeker inderdaad.
0: Dat denk ik
2: maar
0: ook.
2: Maar hadden ook wij kunnen zijn.
1: Ja,
3: dat hadden wij kunnen zijn, maar dat is niet het geval.
1: Je moet afsluiten.
0: Ja, ik denk het ook. Wat is je eerste concert? Kan je dat nog herinneren waar je heen bent geweest?
1: Oeh.
0: Dat is al heel lang geleden hoor.
1: Ja, wat zal dat zijn geweest? Ik denk dat...
0: In Vera, denk ik?
1: Nee, vreselijk. Nee, dat was pas later eigenlijk, ja. Nee, ik ging natuurlijk met White Honey. Ik maakte zelf de concerten.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De voorprogramma's en zo zag ik natuurlijk ook. En,
0: ja. Maar je was niet daarvoor al een keer...
1: ACDC ben ik geweest, wat ik heel erg leuk vond.
0: Ja.
1: Samen met Erwin Java, de gitarist van White Honey.
0: Oh, ben je er met z'n twee heen geweest?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat
1: en
0: dat
1: was een heel leuk moment, want we vonden het heel erg geweldig. Maar het was ook overdonderend, dus we gingen even op de gang staan, Erwin en ik. En toen, vreemd genoeg, ging er een deur open naar de gang. En er kwam de gitarist op de schouders van iemand binnen, al gitaar spelend.
2: Henkes Jong.
0: Oh.
1: Ja. En hij liep zo voor ons langs en wij zaten hier.
0: Kijk, nou wat?
1: Toen ging hij al gitaar spelend weer de zaal in en maakte het lied af.
0: Oh, dat is zo bijzonder.
1: Dat is een vreemde gewaarwording.
2: Top.
0: Ja, nou ja, dat...
1: Het is echt gebeurd.
0: Ja, dat geloof ik zeker.
2: Volgens mij deed hij dat ook.
1: Dat was denk ik een gewoonte. Alleen wij stonden er, dat was zo komisch.
2: Ja, hij gaat dan op schouderse zalen.
0: We gaan naar jouw nummer 3 toe. En die vind ik best bijzonder.
1: Welke heb je het over?
0: Ik heb het over Asagram.
1: Ja.
3: Oh.
0: En Anneke Kappen, en goed, iets pittiger. Nou, dat klopt ook wel.
1: Ja.
0: Hoe kom jij aan Asagram?
1: Nou, het is zo... voor onze ontmoeting nu heb ik hetzelfde gedaan als wat ik voor Stampij altijd deed. Gewoon goed vragen om me heen. Ik ben op zoek naar gewoon hele goede muziek. Heb je een tip? En toen kwam iemand met de tip Asagram. En ik vind het leuk dat het een vrouwenband is.
0: Ja.
1: Het is Noors-Nederlands gemengd, geloof ik.
0: Ja, daar is het wel mee begonnen, ja. Voor mij is nu vooral Nederlands, geloof ik. Maar, ja.
1: En ik draaide het. Ik dacht, nou, dat had ik zeker in het programma gedraaid, ja. Ik
0: zag
1: toen een live concert dat ze ook in de Jarretels en de dingen allemaal opneemt. Dacht van, nou, vind ik het wat minder.
0: Hoeft niet.
1: Nee, hoeft niet per se, maar goed, dat vinden zij leuk om te doen. De zaal, denk ik, ook.
0: Ja.
1: Ik vond het geweldig.
0: Oh.
1: Jij, of je het niks aan?
0: Nee, zeker wel. Nee, dat vind ik absoluut wel mijn ding. Maar ik was wat verrast.
1: Je verrast? Verrast.
0: Nou, ik weet het niet.
2: Verrast.
0: Ja. Maar jij maakt natuurlijk Stampij. Nou, dat was natuurlijk de metal van toen.
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk geen idee hoe jij je metal ontwikkeld gaat hebben. Daarna, daar gaan we het al over hebben. Maar ik zag onder andere voorbij komen dat je ook jazz en zo'n soort dingen hebt.
1: Ja.
0: Dus... Ik, als ik dat had verwacht, had ik meer inderdaad de picture verwacht.
1: Ik ben echt een vrouw van het nu. Daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat ik hier aan mee wilde doen.
2: Ja,
1: ik dacht van,
2: ja, we moesten wel een beetje jagen, Hanneke, om je hierin te krijgen.
0: Dat heb je goed gedaan, Rick.
2: Ja, uiteindelijk is het gelukt. De doorzetten.
0: Ja, uiteindelijk zitten we hier dan inderdaad, ja. En ik dacht, lekker oude lijken ga ik draaien.
1: Nee.
0: Daar wordt dan Hanneke blij van. Maar
1: ik heb alleen oude wijvenkoek meegenomen. Dat is het enige.
2: Ja, daar zijn we gek op.
3: En we hebben Rick bij ons.
2: Ja, dat
0: komt
2: oude lijken ook.
0: Maar dan gaan
2: we hebben anderen, om nog even op Asagram door te gaan. Anderen hebben we natuurlijk in de show gehad. De drumster van Asagram.
1: Nou, dus fantastisch.
2: Het past echt bij de Looswarion.
0: Nee, absoluut. Nou, we gaan draaien. Asagram, en je hebt uitgezocht De Verloren Tijd.
2: Yes. Oh. Ja.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten met Hanneke Kappen van het radioprogramma Stampij in de begin jaren 80, maar ook van de band White Honey. Daar gaan we nu even een track van draaien, de live track. En dan gaat Hanneke de band voorstellen. En wij vroegen ons even af of wij het goed horen.
1: Nou goed, ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar White Honey met Nothing Going On in the City.
2: Voor de zwart-wit kijkers stel ik nu even de leden van de band aan u voor. Aan u dus. In het zwart is dit Robbie Elsinga, maar vooral in het zwart daar is Peter Walrecht.

0: Ja, White Honey. Wat doet het met je als je dit hoort?
1: Ik ben er echt trots op. Ja. Ja, ik denk er met heel veel plezier aan terug. Het is gewoon een ijzersterk nummer, dit.
2: Het is sowieso een goed nummer.
0: Maar net vond je Girl School eigenlijk veel te soft.
1: Nee, dit is niet te soft. Nee, dit is met een andere... het is geen heavy metal. Hè. Nee. Is, je moet het in de muzieksoort bekijken die het is.
0: Ja. Ja. En waarom is dit geen heavy metal?
1: Ja, nee, dit soort grens. Ja,
2: dat was rock.
1: Ja, rock is het, rock.
0: Ja, maar waar, ik bedoel, waarom deed u het niet harder dan dit? Want dat vond jij in ieder geval wel leuk.
1: Ik vond het hartstikke leuk, ja.
0: Maar White Honey was. Ben je ervoor gevraagd voor White Honey? Was dat al een band toen je erbij kwam?
1: Nee, Dirk Jolink is Dirk Dildo in de volksmond.
0: Ja,
1: Dirk Dildo.
0: Dat is toch goed gehoord. Dirk Dildo. Mooie naam.
1: Die wilde een bandje beginnen en wij waren bevriend. En die zei van, nou, volgens mij moet jij bij ons komen zingen. En toen zijn we samen begonnen met gewoon repeteren tot we genoeg nummers hadden. En toen gingen we spelen hier in de stad. En dat was gewoon gelijk raak.
2: Ja. Ja, maar was je dan al zangeres ook? Of,
1: ik
2: deed
1: speelde
2: al wat
1: met
2: daarvoor?
1: Mijn broertje in Ada en de Cox bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
1: Bandjes. Ik zat al in bandjes.
2: Ja, ja.
0: Maar waarom klonk White Honey dan zoals het klonk? Waarom was het niet harder? Waarom was het geen AC/DC? Waarom klonk het zo?
1: Dit was wat het was, ja. Het klonk zo en ik was heel tevreden. Ja, en we hebben echt sensationele optredens gehad. Is ontzettend leuk. We speelden alles en iedereen gewoon helemaal plat.
0: Ja.
1: Ook dat we in de zaal binnenkwamen. Het klinkt, moet even opscheppen hoor, mag het toch wel even?
0: Ja, dat is
2: kom dan met een mooie verhaal.
0: Doe mij nooit.
1: Nee, maar dat mensen zo daar zaten en toen waren we nog helemaal niet zo bekend. Dat we bij onszelf dachten, jullie weten het nog niet, maar straks gaan jullie helemaal neer.
0: Let op.
1: Dat gaat wel. Let op.
0: Ja, nou goed, ja. Die motivatie vind ik ook nodig om het überhaupt voor elkaar te krijgen, denk ik dan.
1: Ja.
0: Dat, was dit trouwens, nou, het was dus niet je eerste band, want je had ook met je broer al...
1: Veel bandjes waren daarvoor, alleen dit was... Ja, meteen een heel andere effect had dit. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Precies op het goede moment ook.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: We hadden natuurlijk veel met Herman Brood.
2: Dat wou ik net zeggen, want het heeft voor mij ook wel zo'n sfeer van Herman Brood.
0: Absoluut.
2: Rock'n'roll.
0: Ja. Absoluut.
1: Rock'n'roll, ja.
0: Want volgens mij, de gitarist Erwin Java, dat is natuurlijk, was natuurlijk geweldig.
1: Nog steeds,
0: ja. Inderdaad, ja. Die ging toch ook na White Honey naar Herman Brood, toch?
1: Ja, en de drummer ook, Peter Waalrecht, in de volksmond Peter Paalrecht ook.
0: Die ging ook naar... Oké, hoe hebben ze het daar beleefd? Want het lijkt me geen gezonde werkomgeving.
3: Alcoholisch gesproken bedoel je?
0: Nou ja,
2: andere consumpties.
0: Volgens mij had Herman wel meer...
3: Herman Brood,
1: hij had heel veel muzikanten die langskwamen, meededen een tijd en weer plaats maakten voor iemand anders. En,
0: ja, het is wel een soort community inderdaad. Dat wisselde nogal bij Herman Brood inderdaad.
1: Ja.
0: En heeft Erwin het al lang volgehouden, of weet jij dat?
1: Nee, maar die had ook andere ambities. Die was veel meer bluesman, wat hij tot op de dag van vandaag ook is. Hij is de beste bluesgitarist van Nederland. Mm-hmm. Officieel is het een benaming voor hem, ja.
0: Ja. Spreek je nog eens iemand van de band van destijds, ja?
1: Dirk Dildo het meeste eigenlijk. Die,
0: een fantastische naam. Ja. Noem je hem nog steeds zo?
1: Nee.
0: Hey, Dirk Dildo, kom eens.
1: Hoe we daarop kwamen, we hadden voor iedereen een bijnaam. Ik

0: was dus Sibylle Cooke.
1: Ja, ja.
0: De eerste recensies van White Honey gaat ook over de Engelse zangeres Sibylle Cooke.
1: Oh ja, ja. Oh, dat is wel mooi.
0: We verzonden alles bij elkaar natuurlijk. Ja,
1: ja, ja.
0: En we hebben Robbie Elsinga, die heeft dit nummer geschreven, geweldig. Later ook door anderen uitgevoerd, hè? Nothing Going On in the City.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja, is dat een goed.
0: Maar toen dachten we van, hij moet ook maar gewoon een beetje een andere imago krijgen. Hij had zijn haar geblondeerd. En toen hadden we bedacht, dan wordt hij Björn Gilström. Dus de Scandinavische sensatie.
1: Ja.
0: Nu ook in Nederland hadden we erbij bedacht.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Kijk heel even achter op de hoes, dat is dan hij.
0: Ja. Nee, dat is Peter Paul.
1: Oh, Peter
0: ja, dat is Björn Gilström.
1: Ah, ja. Je hebt de LP meegenomen om even te laten tekenen door Hanneke natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Course. Maar dit is natuurlijk inderdaad één LP gemaakt, Hanneke, met
0: White Honey. Ja, toen ben ik uit de band gegaan. Dus nog even met een andere zangeres zijn ze doorgegaan en toen is het gestopt.
1: Je was gewoon te belangrijk, Hanneke.
0: Nou ja. Dat zou ik niet willen zeggen. Gewoon, het momentum was ook voorbij. Dat denk ik.
1: Ja, want het is maar één LP geweest, 1979.
0: Ja, we speelden, je moet het zo zien. Het was een soort, we speelden als een idioot. Overal, echt 5-6 keer in de week. Op laatst wist ik niet eens meer waar we waren soms. Ik weet niet of je dat ook kent.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dat je denkt,
2: verkeerde stad. Ja. Hallo.
1: Zo vaak treedt Marder niet op, hoor.
2: Nou, nou ja, als ze achter elkaar toertje doen, dan is het wel eens lastig inderdaad. Waar zijn
0: maar
2: we vandaag?
0: Wat de fout was die wij maakten, is dat we geen tijd namen om nieuwe nummers te maken.
2: Oh, ja.
0: Om gewoon dus stil te staan, om even bij te komen, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat hoort er ook bij.
2: Ja,
1: ja dat denk ik.
0: Goed naar elkaar luisteren, wat wil iedereen eigenlijk precies?
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaat het zomaar mis.
1: Ja.
2: Een beetje dus is niet makkelijk.
1: Jij besloot er dan uit te stappen.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Het werd me te veel. En ook, ik had niet het gevoel dat ik echt genoeg invloed had op hoe we het deden. Ik wist toen ook nog niet zo goed hoe je dat moest doen, hè? Invloed uitoefenen. Ik was gewoon een Hansje in Bos, beste landjongen.
1: Ja, ja.
0: Ik zou het nu wel anders doen, denk ik.
1: Ja?
0: En ondertussen zat ik natuurlijk ook bij radio en bij televisie. Je ziet me,
1: daar zat je
0: aan. En dus eigenlijk was ik ook al met andere dingen bezig.
1: Ja, nou, zo gaan we het even hebben hoe jij daar bent terechtgekomen bij radio en tv. Ik ben gelijk al geïnteresseerd, maar goed, dat doen we zo meteen wel even.
0: Ja.
1: Ik ga eerst nog even, denk ik, een nummer draaien. Ik ga een nummer draaien. en dat is, nou, ik zat met het dilemma, wat ga ik nou doen deze aflevering? Omdat ik zo werd gegrepen door stampij en de muziek die jij draaide. En ook vrij onbekende toch wel groepen waren. Had ik zin, heb ik ook zin in. Even uit die tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Terug in de tijd, oude dingen draaien. Ik heb er één gevonden. Dus even, volgende week is alles weer Nederland. Deze week even een uitzondering. Virtue. Heb je er ooit van gehoord?
3: Nee. Virtue.
2: Obscuur.
1: Het is ontzettend obscuur. Wat een beetje dus past bij Stampij. Had ook allemaal obscure dingen. En ik denk dat Virtue net later was dan Stampij. Dus ik denk dat je het gedraaid zal hebben, Hanneke. Maar Virtue heeft volgens mij 1 of 2 singeltjes gemaakt. Dat was het. En ik ga het nummer draaien. We Stand to Fight. En ja, ik vind het echt. Zeker omdat zo'n bandje is die maar, ja, heeft niets gepresteerd. Nee, behalve dan een enkel singeltje.
2: Zeg maar ook even niet.
1: Ik word daar ontzettend blij van.
2: Is het
1: ook
2: weer uit Engeland? Of,
1: ja, dit is echt de New Wave Bridgehead Metal-periode.
2: Ja, wel leuk.
1: Ook een beetje de tijd als Stampij, zeg maar. Dat,
0: je denkt
1: ook,
0: wel dat ik die gedraaid had in mijn programma?
1: Ik denk dat jij dit wel had kunnen draaien, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze net ouder zijn dan dat Stampij was. Ik denk dat Stampij al gestopt, denk ik. Dit denk ik 384 of zoiets. Maar echt nog de New Wave Bridgehead Metal gevoel komt bij.
2: Let's go.
1: Ja, komt hij aan. Virtue. Yeah.

0: Old school.
1: Ontzettend old school.
2: Nou, wel fijn hoor.
1: En Hanneke, jij twijfelt of dit wel in Stapijn was gedraaid, hè?
3: Nou ja, ik ben echt. Ja, dat heb ik. Ik had mijn twijfels halverwege. Want het is een beetje. Ze struikelen zo hier en daar. De gitarist struikelt.
2: Het solo in het begin struikelt hij een beetje.
3: En dat is. Dat vergeef ik iedereen natuurlijk. Maar je komt niet zomaar in Stapijn hoor.
1: Oh, dan zijn wij wel een stuk soepeler.
3: Ja, je hoort het.
1: Ja. Nou, misschien ook wel een punt. Maar ik vind het heeft een vibe voor mij, zeker nu. Dat ik, ja, ik vind het zo old school.
2: Het is wel lekker veel twin gitaarwerk en zo.
3: Man. Dat is leuk.
2: Ja, ik wel broos, want dat geef ik je dan gelijk in. Struikel een beetje, het klinkt heel broos van... Even een heel klein foutje op en je bent lost of zo. Hoor. Nou is het natuurlijk een opname, maar als het live... dan denk ik, wow, dat is wel een uitdaging volgens mij nog.
1: Ja, wellicht voor die wel gasten. Inderdaad. Ja, ja, ja.
3: Die dubbele solo vind ik ook leuk.
1: Ja, daar
2: hou ik ook van.
1: Daar word ik zelf erg blij van.
2: Daar ook echt van.
1: Hey, we hadden een beetje een discussie al. Wanneer begon Stapijn? Nou, we gaan het volgens mij niet uitkomen, hè?
3: Nee, daar gaan we niet
1: uitkomen. Het was 79, 81. We weten het gewoon eigenlijk niet zo goed meer.
3: Ongeveer toen. Ergens... Het was er opeens en dat was ongeveer toen.
1: Precies. Ja. En ik heb even kijken wat het wereldnieuws toen was.
2: Oh.
1: Qua setting even, wat speelde er toen? En dan heb ik het over 81, 82, want, in die tijd. Maar je had in ieder geval de aanslag op Ronald Reagan.
0: Ja.
1: Amerikaanse president speelde toen.
2: Ja.
1: IBM, die introduceerde zijn eerste personal computer. De IBM PC, dat is ook in die tijd. De Falklandoorlog speelde. Israël viel Libanon binnen. Nou, er is niet heel veel veranderd.
2: Nee, niks nieuws.
1: E.T. die kwam in de bioscoop.
0: Oh, E.T. van Home.
1: En Helmut Kohl, die werd de bondskanselier van West-Duitsland.
0: Nou, West-Duitsland nog, hè?
1: Ja. En er waren nog heel veel krakersrellen in Amsterdam. Nou, die tijd was een beetje dat Stapijn dus daar was.
3: Dat is wel goed dat het er was, jongens. Hè?
1: Ja. Nou, zo te horen kon die tijd het wel gebruiken, inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe kwam jij daarbij, Hanneke, bij Stapijn? Jij was de oorspronkelijke presentator.
3: Ja, ja.
1: Jij bent ermee begonnen.
3: Ja.
1: En hoe ging dat? Hoe kwam je daar?
3: Het was zo. Ik speelde in White Honey en we waren te zien geweest op televisie bij Vara's Popkrant, volgens mij. En Popcaravaan, Vara's Popcaravaan.
1: Ja.
3: En op dinsdag had je Alfred Lagarde.
1: Ja.
3: Natuurlijk legendarisch.
1: Ja. Ja.
3: En op woensdag dacht Caro, daar gaan we wat tegenover zetten. En toen dachten ze, laten we dat met een vrouw doen. En laten we dan dat doen met het wilde wief uit Groningen.
1: Aha.
3: Dus toen ging ik op auditie.
1: En je werd gebeld?
3: Ja.
1: Hoe ging dat? Je werd gebeld van, joh, hey, we zitten aan te denken.
3: Heb je zin om op auditie te komen voor... ik zeg natuurlijk meteen ja.
1: En jij wist dat het ook dan ook een metalprogramma...
3: Ja, hardrock heette het.
1: Hardrock.
3: Zo werd het genoemd.
1: En had jij ook voorwaarden? Je kwam daar op auditie en ik kwam voor ze, nou, hallo. En toch een beetje bleu, denk ik.
3: Nee,
1: je had er nog geen ervaring mee?
3: Kon ik dat toch doen alsof ik er heel veel verstand van had. En ook alles wist van hoe dat
1: ze trapte erin, zeg maar.
0: Best wel bij ons, Ernst.
1: Ik denk het.
3: Ik moest met een soort proefprogrammaatje moest ik opnemen. Dus,
1: in Hilversum?
3: Ja, in Hilversum.
1: Dus je bent van Groningen met de trein naar Hilversum gegaan?
3: Ik ging altijd met de trein en dan met een tas met LP's. En ik had ik zei, nou, dat is goed, tot volgende week. En die dagen die toen volgden, heb ik gewoon bij iedereen die ik kende... mijn licht opgestoken van ik wil echt de beste van het beste van hardrock horen. En zo ben ik begonnen.
1: En ze zagen dus wel zitten, want het was ook hun idee om jou daarvoor te vragen.
3: Ja,
1: zij kwam met 2-0 voor. Ja. Waren er nog andere concurrenten, zover je weet? Je was eigenlijk de enige ook.
3: Ja.
1: Nou, dan is het wel makkelijk scoren, denk ik dan.
3: Ja.
1: Maar dat is op zich natuurlijk wel tof dat je dan daar wordt gevraagd. En
2: ja, natuurlijk.
1: En met een tas vol LP's mocht je heen gaan om wat te gaan draaien.
3: En het was, zoals ik zei, de dag na Alfred Lagarde. Dus ik kon altijd zorgen dat het ruiger was.
2: Oh ja. Wow. Eerst naar Alfred luisteren dan. Nou, ga ik even overheen.
3: Dan gaan we eens even een schepje
2: erbovenop.
1: Dat was wel een beetje jouw doel.
3: Ja, als je dan toch hard gaat, dan ga je ook echt hard.
1: Waar komt trouwens die naam Stapijn, hoe is die ontstaan, weet je dat?
3: Die bestond al, hadden ze bij de KRO bedacht.
1: Die hadden bij de KRO bedacht?
3: Ja.
1: Oké, dus daar had je een weinig invloed op?
3: Zo was het gewoon, zo heette dat,
1: Zo ging dat gewoon...
3: In die tijd speelde ik ook nog in White Honey. Toen zong ik in White Honey. En toen het programma begon, kwam ik wel eens mensen tegen... die zeiden van, die bijvoorbeeld in Amsterdam, weet ik veel, waar we speelden... En dat er iemand was van, heb je dat wijf op de radio al gehoord, zeiden ze tegen mij. Dat wijf wat op de woensdag...
1: Echt waar?
3: Ja, en dat bedoelden ze, was als compliment. Ik zei, nou, dat ben ik. Nee, dat ben jij toch niet? Want ze dachten, daar zit een wulpse blonde struise vrouw. Maar ik was toen gewoon een schriel.
1: En dat viel ze wel tegen misschien wel.
3: Nee, ze waren weer stom verbaasd. Dus moest ik ook de keer daarna bewijzen dat ik het was. Dus ik zeg tegen die tijd ongeveer, zeg ik dit en dit, dan weet je dat ik het ben.
2: Maar je had dan een geheim woord, een sleutelwoord.
1: Ja, codewoord. Ja. Ja.
2: Maar jij zei zelf net even, toen we elkaar even praten voor de show, van je wilde harder dan de garde, maar je hebt dan Slayer geïntroduceerd bij het Nederlands publiek.
3: Ja.
2: Ook om boven Lagarde uit te gaan.
3: Het was natuurlijk, bij mijn begin dacht ik ga harder dan Lagarde. Maar ik vond het zelf natuurlijk ook geweldig.
2: Ja, zeker.
3: Dus het is niet zo dat ik mij alles afstemde op Lagarde, maar ook op wat ik zelf.
2: Nee, maar wel Slayer te danken aan Hanneke dan.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook wel het jaar 1982, waarin het volgens mij eindigde uiteindelijk. Dus het was wel de jonge Slayer.
3: En die was
2: uiteraard.
1: Ja, die was toch iets beter te verteren dan misschien de Slayer verderop.
3: Ja, het was natuurlijk niet best allemaal hè, met Slayer. Ik geloof dat ze verschrikkelijke dingen zeiden. Maar ik vond wel. Ik dacht, nou.
1: Het is wel lekker.
3: Dit is wel even lekker.
2: En ik zag hier nog een poos hangen, dus hadden hier ook nog gespeeld in Vera.
1: Ja.
2: Dat is echt de beginjaren. Leuk man.
1: Maar op zich vind ik het wel bijzonder dat de katholieke radioomroep denkt: wij gaan eens even een hardrockprogramma maken. Ja. Met hel en verdoemenis. Heb jij. Daar hadden ze kennelijk geen bezwaar.
3: Nee, ze
1: liet
3: het ook helemaal aan mij over. Wat ik draaide.
1: Ja. En dat is eigenlijk allemaal omdat de concurrent VARA op dezelfde tijd de dag ervoor hadden.
3: Ja, ze dachten, dat is een leuk idee.
1: Fuck katholiek geloof. Wij gaan gewoon, de concurrentie is belangrijker. Wij gaan ook een hardrockprogramma maken.
3: Ik denk het.
1: Ja, goed.
3: Ik hoef het ook niet religieus of zo te zijn.
1: Dat hoeft ook allemaal niet. Je had geen restricties erin. Je kon draaien wat je wilde. Ja. En dat is toch wel lekker. Je had helemaal geen last van de KRO dus.
3: Nee, die vonden het hartstikke leuk.
1: Die waren ook wel enthousiast.
3: Of ze luisterden niet, dat weet ik ook niet. Maar ze...
1: Ja. Hoe reageert trouwens jouw omgeving toen jij zei, ik ga radio maken in Hilversum en de familie en zo. Hoe was dat voor ze? Vond ze het tof?
3: Ja, ik geloof dat ze dat leuk. Ja, ze hadden natuurlijk al achter de rug dat ik in een band zat, hè, overal speelde. Dus dit past er wel goed bij.
1: Ja. Wij gaan. De ballenbak.
2: De ballenbak?
1: We hebben maar Rutger is er niet.
2: Maar daar hebben we wat op verzonnen, toch?
1: Ja, heb jij daar wat verzonnen? Ja. Moet toch even dan de jingle erbij
2: pakken. Ik zit alleen een beetje tegen de zon te kijken.
1: Ik moet even de goede jingle.
2: Ik heb een digitaal rad.
1: Oké, maar eerst moeten we... Oh, hier.
2: Ah, het jingeltje.
1: Aha. Juist.
4: Rutgers.
2: Ja, Rutger is er niet.
1: Nee,
2: jawel, even, maar de rat draaien is
1: er
2: wel.
1: Rick. Nou, ik zou zeggen,
2: ik ga gewoon aan het rat draaien. Het is een digitaal rat. Ik druk op een knop, gaat die draaien, komt een nummer uit en daar hoort een vraag bij.
1: We gaan even kijken.
3: Over vroeger toch niet, mag ik hopen?
1: Nou, het kan van alles.
3: Mag ik gewoon ook een antwoord verzinnen?
1: Jawel.
3: Dan is het
2: liever een eerlijk antwoord. Ik ga draaien.
1: Maak je ook een geluidje?
2: Als het goed is wel, ik zal mijn microfoon er even bij. Kijken wat hij doet.
1: Ja, dat is goed.
0: Hey.
3: Oh, wat cute, hè?
0: Digitaal klikje.
1: Dat is toch heerlijk. Hoor. En waar komt hij op uit? Oh, een bel.
2: Nummer 15.
1: Dan
2: moet ik even tappen naar een ander schermpje. Als ik dat een beetje kan zien. Ja. Nummer 15. Oh. Ik ben benieuwd of je hierop, wat je hierop gaat antwoorden. Nou, ben je wel eens in aanraking geweest met de politie? En waarvoor?
1: Dat is een mooie vraag. Ja, je mag kiezen wat je het leukste vindt.
2: Het is eigenlijk Ernst's favoriete vraag, hoor. Dat,
3: Een schandalige ontmoeting met toen Gerard en ik... Gerard Weissmuller, die ook in het programma heeft opgetreden. Daar ben ik inmiddels mee getrouwd, hebben we kinderen helemaal goed. Toen we elkaar net kenden, gingen we op de fiets, kwamen we uit de stad. We waren ontzettend vrolijk.
1: Dronken?
3: En we werden...
1: Nee, dat niet.
3: Iemand te ziek voor het
1: niet, hè? Nee, dat is ook waar.
3: En we werden aangehouden, want we reden door het rode stoplicht.
0: Oh, foei.
1: You naughty girl.
3: En er was geen mens te bekennen, midden in het holst van de nacht... En we zouden een boete krijgen.
1: En dat was in Groningen?
3: Gewoon in Groningen.
1: Dan zijn ze niet gewend dat...
3: En toen heb ik verschrikkelijke dingen... Langzaam ontstak ik in woede.
1: Ja.
3: En toen heb ik echt dingen gezegd waarvoor je nu tegen de politie... Meneer, ik ben ben ik prima met de politie. Maar die nacht niet heb ik verschrikkelijke dingen gezegd.
1: Ja. Weet je wel wie ik ben?
3: Nee, dat niet. Nee, nee, nee, meer van dat het... Dat
2: belediging van de ambtenaar in functie, ja, zeg maar. Dat was okay, het eigenlijk.
1: Heel goed.
3: En toen
1: heel
3: mocht
1: goed.
3: Er gewoon doorfietsen. Dus,
2: ah, dat wel.
1: Oh, het hielp, ja, wel. Toen hielp het nog.
3: Ja, nou, maar het was niet mooi.
1: Was, okay. Maar het scheelde wel weer een bekeuring.
3: Het scheelde wel een bekeuring, ja.
1: Ah, dat is toch wel lekker. Toch,
3: all right. Ik heb niet eens gezegd wat ik zei. Dat hoeft ook niet, hè? Je kunt er wel iets...
1: Oh, dat mag, hoor.
3: Nee, dat hoeft niet. Klaar.
2: Nee, was, je mag het erbij verzinnen, iedereen.
1: Oké, ja, oké. Okay, ja. Nou, ik denk dat ik het ongeveer wel kan. Laten wij gaan naar jouw nummer 2. Daar heb ik staan. Ja, ik kreeg met nummer door. Oh, maar ja? Ik weet niet zeker of jij...
3: Ik laat maar weten. Ik heb 3 opgestuurd, dus ja, ik ben benieuwd.
1: Vandenberg van den Berg.
2: Hé, Atje.
1: Atje.
3: Ja.
1: En vertel eens even. Waarom...
3: Nou ja, die was wel de gast in het Radio Bijstandbij. Vond ik leuk. Ontzettend aardige kerel. En ik heb hem een keer geïnterviewd. En toen hadden we afgesproken, je gaat niks zeggen. Je gaat alleen met je gitaar antwoorden. Verdikke me. Hebben jullie niet kunnen vinden dat fragment, denk ik? Of
1: ik ga het toch? Wel even nog bijzoeken. Of ik dat nog
3: want ik kon het niet terugvinden, want het is een heel grappig interview.
1: Ik vind het een goed idee. Je moet bij ons ook. Alleen met gitaar
2: dat
1: antwoorden.
2: Dat is wel een leuk idee.
1: 2 uur lang moet je alleen maar...
3: Dat kon hij heel goed. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ik vind het een goed idee,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Een leuk idee, ja, inderdaad, ja.
1: Maar jij zocht uit Out in the Streets.
3: Ja.
1: Is daar nog een speciale reden voor...
3: Nee, ik dacht van, nee, jullie vroegen naar Nederlandse hard rock. En ja, ik dacht van, nou, dat, ik vond dat toen leuk. Ik vond vooral hem een geweldige gitarist.
2: Ja, en nog steeds zo.
3: Ja, joh.
1: Zeker. We gaan snel luisteren naar Atje.
2: Ja, hoor,

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Welkom

0: zitten hier met Hanneke Kappen, waar we zo meteen lekker verder mee gaan babbelen. Maar eerst...
1: Dames en heren,
2: allemaal
1: opgelet.
2: Oké, ik ga gelijk van wal steken, want ik ga weer gesaboteerd worden door de
3: universiteit. Ja, Hanneke,
0: Hanneke, uit er zin in.
2: Zaterdag 21 muziektheater van Ginkel, Rijnstraat, nummer 3 bij Beduursteden. 8 uur s'avonds, City Riot, Evil Centric, Remgoat. Oh nee, Remgoat komt te vervallen. Friso, beterschap jongen.
0: Die is ook niet te horen.
2: Zaterdag 21-3, Studio Grons Gouda. 8 uur s'avonds, Dutch Prog, Night 4. Heuriland.
0: Ik weet ook niet.
2: Spectral Incident. Ik heb het weer niet gevolgd. Het is weer die naam die ergens moet uit. Het is weer niet gevolgd.
0: Ik ben het nooit zo goed op.
2: De Beuk Barendrecht. Ik probeer
1: zo onder te letten.
2: Metal Battle met de Infamous Nameless. Big Mouth.
0: Je moet er doorheen praten.
2: Zaterdag 21-3 DB Utrecht. 6 uur s'avonds. Sharkfest 2.
0: Hij doet er erg goed op.
2: Grindpad. Hello Fire. Accident. Test Force. Toxicator en Oproekreis.
0: Zit het eten anders?
2: Nee. Er zit mijn mond vol. Dan gaat er een smakje in de microfoon. En dan komt
1: op te zwemmen.
2: Zaterdag 21-3.
0: Dat wordt even een kloppende
2: adertje hier zo. Het Bolwerk Snake, 8 uur s'avonds, de Bintans. Met 10 Years After, dat is ook wel heel gaaf.
3: 10 Years After?
2: Ja, die bestaan, die nog, bestaan nog steeds, jongen.
0: Oh, echt? Wow.
2: Vanaf, die doen het al sinds Woodstock, geloof ik. 10
3: Years After, ja. Minimaal, denk ik.
0: Nou, die zijn heel oud.
2: Kijk, zaterdag 21, Cornel, Almere. 8 uur s'avonds, Opium, Deathsticks.
0: Die is gewoon
2: uitriep. C-punt, Hoofddorp, om 20:30, de Dirty Denims en Glock 45.
3: Nee, Dirty
2: Denims. Zondag 21, Walhalla, Nijmegen, om 1 uur s'middags, Walhalla. Hella met Abhorrent Drift, Blood of Kings, Panopticon en Shatterproof.
3: Dat zijn heel vure namen.
0: Allemaal namen die jullie kennen, denk ik.
2: Paard Den Haag, 19:30. Predatory Void en The Fist Alliance, twee toffe bands. 26:3 muziekgieterij Maastricht, 19:30. Master met The Rise. Hey, onze vrienden van The Rising Rebellion spelen dan weer. Even kijken. Vrijdag 27:3, Backstage Horen, 9 uur 's avonds. Snare, album release, Open the Gates. Ja, dat is heel leuk. 27-3, de Forst in Hilversum.
3: Het is nog even dan, als Rutger er wel bij is.
2: Brevive, Rianne Speel, Sugar Spine.
0: Wij doen het wel goed.
2: Slachthuis Haarlem, 19:30. Ja. Lindworm, ja, Spit for the Masters, ja. Abusive Forms. Zelfde dag, Roodkapje Rotterdam. 8 uur s'avonds, gele
1: geile.
2: Geilstraat, even de citraak om. De geile geelstraat.
0: Wat overschot.
2: 28-3, Rockclub de Cave Amsterdam. 9 uur s'avonds. Seven Steps of Denial. Mutator. Navri.
1: Eentje nog. Die staan al deze bands.
2: Die heb ik net al genoemd. Zaterdag 28-3. Nee, ik heb het allemaal verzonnen. Naar mijn duim zo. Iduna Drachten.
1: Zo lang mogelijk.
2: Iduna Drachten. 3 uur s'middags.
0: Zijn moment.
2: Iduna Drachten. Drachten Darkness. Om 3 uur s'middags. Met Ruim. Assagraam. Helleguit. En Noldertans.
3: Daar staat je gewoon op de wacht.
2: Daar moeten we gewoon even allemaal naartoe gaan.
0: Naar Drachten. En Hanneke gaat ook, hè?
1: Ja. Ik sta op rij 1.
2: Kijk, toch.
0: Kijk.
2: Als aanraden, dames en heren. Maar inderdaad, dit was een redelijk niet te volgen concertagenda.
3: Ik vond het wel lekker gaan.
2: Disclaimertje. Ik vond het wel leuk.
4: Heel loodzware mannen en Hanneke Kappen. Ik hoop dat jullie het een beetje naar je zin hebben in Groningen. Prachtige stad. En ik heb weer een raadsel voor je klaarstaan.
5: Yo, Mike. Wat is er nu uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag is het een album uit 2022. En het is het vijfde album van de band.
3: Vijfde album.
4: En hij is geproduceerd door... Oh, dat is grappig, dat staat er niet eens bij. Ik kan wel vertellen door wie die gemixt en gemasterd is. Dat is namelijk door Rick Velken. Het artwork is gedaan door Wasi Candides.
3: Dat is een makkie voor mij.
4: Kind.
1: Namelijk?
4: De fotograaf is
3: mijn eigen beentje.
4: Nou, ik denk dat jullie nu al weten. Althans, Martin. Ik denk dat één van jullie het nu al moet weten.
3: Mike, weggeef je.
2: Wat is dat Planet Metalhead dan?
3: Planet Metalhead.
4: Oh, Martin. Zeg je toch nog bij dat de plaats uitgekomen via PT78 of PT78 Records.
3: Dat klopt ook, Mike.
4: Open,
3: je hebt het eigenlijk goed voor elkaar.
4: Open goaltje.
3: Ja hoor,
0: nou, dat is heel snel.
4: Ik weet niet of je het artwork ook moet gaan beschrijven, maar volgens mij is het al lang geroepen. Het is een dame die met vuurballen gooit. De dame is schaars gekleed. En als ik het zo zie, een double D-cup. En ze staat in een soort van vuur, zee en een blauwe, donkergrijze lucht met witte vlarden erdoorheen. Nou,
3: nou maak ons gelijk naar de line-up. Want, zeg het maar.
4: Verlangen natuurlijk enorm naar de track die ik van dit nummer van
3: dat
4: de album ga draaien.
3: Welke heeft
4: de line-up van de band ten tijde van deze plaat was Geoffrey Maas op gitaar, Rick Velken op drums en vocals, Vinnie Wassink op bas en backing vocals, Rick deed trouwens ook nog wat backing vocals.
2: Rob van Haren, op de vocalen.
0: Backing vocals.
4: Onze Rick Bouwman op gitaar. Hey. Ja, geen vocalen. En dat is misschien maar beter voor iedereen. Patricia Bakker en Koen Bakker, lekker dat die de koren deden.
2: Ja.
4: En dan vermoed ik, maar dat kan degene bij jullie aan tafel veel beter vertellen dan dat ik dat kan, dat het om dit nummer gaat waarbij dat koor is gebruikt. Want het is mijn favoriete track van de plaat. Ik heb het over Planet Metalhead natuurlijk van Martyr. Yay. Die ligt hier op tafel. Die heb ik hier in de hand. Het boekje tenminste. CD zelf.
0: Booklet.
3: Booklet.
4: De case, de jewel case, juist. Die ligt op tafel.
3: Okay.
4: Ik heb het over Planet Metalhead van Martyr. En ik ga een track draaien waar dat koor in zit. Waarschijnlijk dus van Patricia en Koen Bakker. Mijn favoriete track van die plaat is La Diabla.
3: Oh ja.
2: Okay, nice.
3: Lekker.
0: Nou Rick, dit is lekker voor jou.
2: Ja.
0: Nou, komt ie.
3: Heerlijk nummertje.

0: wel leuk dat Mike deze uit zijn platenkast heeft laten vallen. Ik hoop dat hij nog heel is.
1: Ja.
2: Oh, vast wel, vast wel.
1: Ik vind het ook heel bijzonder dat hij deze gekozen heeft.
0: Maar mooi, deze hebben we vorige week voor de luisteraars het horen nog voor Erik gespeeld in de Nobel.
1: Ja, maar die was overleden afgelopen december. Net een soort van herdenking van hem.
0: Ja. Ja, dat was een hele mooie avond.
1: Ik val alleen af, zou dit nummer Stampij gehaald hebben, Hanneke?
3: Denk het wel.
1: Ja, denk het wel. Vind je het strak genoeg?
2: Stampijwaardig.
1: Hard genoeg?
3: Het zangstuk heel lang. Ja. Laat van mij wat korter mogen. Ik vind het is gewoon een geweldige drum.
0: Je bent echt meer van de gitaren.
3: Ja, daar gaat het mee om eigenlijk. Ja. En de rest is gewoon op weg naar een geweldige solo. Ja.
1: Jij bent...
3: Of tenzij er zijn natuurlijk ook metal dingen waar het gaat om de riffs, de snelle wendingen, wat bijna instrumentaal is. Ja. Dat vind ik ook helemaal te gek.
1: Ja. Ja. Jij bent van de solo's, hè?
3: Ja.
0: Ja, lekker, hè? Dat heb ik wij ook, toch?
3: Dat hoor je niet trouwens vaak, hè?
1: Ja, maar ik hoor ook heel veel mensen. We hadden namelijk een nummer uitgebracht met de loodzwaren. Met allemaal gasten. Die hebben uiteindelijk hebben 25 mensen, denk ik, erbij gewerkt. Zoiets. Aan het nummer van Here and Eight uit de jaren 80 van Dio toen geschreven. We're Stars heette dat nummer. En voor een goed doel. En nou, het leek ons leuk om dat nummer, zeg maar, met muzikanten die in onze show waren geweest, om dat nummer nog een keer op te nemen.
3: Leuk.
1: En dus er is een solo van 4 minuten, denk ik.
0: Ja, zoiets. 12 gitaristen. Of zo.
1: Die alleen de soleren en de.
0: Ja, is geweldig leuk.
1: Zeg maar de toppers uit de scene in Nederland. Dus dat is echt iets voor jou, Hanneke.
0: Nu moet je even luisteren, inderdaad.
1: Ja. Maar eerst naar de nieuwsfeitjes.
0: Ah, nieuwsfeitjes. Nou, niet zo heel erg veel.
1: Dat is heel mooi, daar komt het uit. We gaan dan sneller door naar
0: Stampij. Het hete nieuws van gisteren, dus een week geleden als je dit hoort. Dat is natuurlijk het overlijden van Phil Campbell.
1: Ja.
0: Van Motorhead. 35 jaar Motorhead gezeten, las ik. Nee, 31 jaar, ik vergis me. 31 jaar. Hij is 64 geworden. En had ook natuurlijk ook zijn eigen band, heel Phil Campbell en de Bastard Sons. Wat hij met zijn zoons deed. Dus,
1: ja.
0: En, verdrietig nieuws. En goed nieuws, leuk nieuws. Cryptosis is de tour gestart in Amerika.
2: Ja, klopt.
0: En wat ik vet vond, sowieso vet, want ze hebben echt...
2: Nightliner, heb je dat ding gezien?
0: Nee, ik zag vooral die foto voor de Whiskey A Go Go en de Whiskey, weet je wel. Oh, we begonnen toch ook allemaal in de jaren 80.
1: Ja.
2: De BR, absoluut.
0: En ook de hair metal natuurlijk.
2: Klopt.
0: Heavy metal bands uit de US. Dus gave foto, vind ik altijd weer gaaf om te zien.
2: Even een positie.
0: Voor een Nederlandse band.
2: Zeker voor een Nederlandse band. Even een positief stukje nieuws. Meneer Henk Westbroek is getrouwd. Gefeliciteerd, Henk.
0: Nou, gefeliciteerd, Henk.
1: Ja, misschien het enige vraag oproept. Maar op de Facebookpagina is het allemaal te zien, geloof ik. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, onze Henk is wat ziek. Maar dat geeft niet. Niet heel ernstig, maar hij is wel grieperig, zeg maar.
4: De loodzware jongens.
1: Even lekker tussendoor. Waarom niet? We gaan naar... Stampij. Ik ben nieuwsgierig. Die eerste uitzending. Je gaat het dan zitten. Was het live trouwens?
3: Zeker weten.
1: En moest jij ook de techniek zelf doen? Of werd dat voor
3: soms
1: je...
3: deed ik het zelf en soms deed de technicus het. Maar ik deed het zelf ook. Vond ik leuk.
1: En hoe ging dat die eerste keer? Hoe nerveus was je?
3: Nou, ik ging... ik had goed voorbereid. En ik ging, zoals altijd, met een grote, zware tas vol met LP's... met de trein naar Hilversum.
1: Ja.
3: Jarenlang heb ik dat zo gedaan. En ik deed het gewoon. En gewoon plezier maken. En bak herrie. En ik vond het meteen ontzettend leuk om te doen.
1: Ben je ook herkend in de trein? Van, hé, daar zit Hanneke. Van Stampij? Ja.
3: Nou, heel vaak natuurlijk dat ze mijn stem herkennen. Hè? Dat is nog steeds zo van, ik herken je aan je stem. Dan denk ik ook van, nou zeg. Maar nee, dat is natuurlijk ook een compliment. Ja.
1: Zeker.
3: Tot op de dag van vandaag.
0: Nou ja, ik vind je stem ook herkenbaar, hoor. Ik denk ook meteen weer aan die tijd, als ik je hoor.
1: Ja, absoluut.
3: Ik word er vaak op aangesproken.
1: Ja. En het programma is in het begin ook toch wel primetime.
3: Ja, tussen 5 en 6. Ja, hoe is het mogelijk? Hè?
1: Zat je in de auto naar huis te rijden en dan kon je gewoon Stampij horen met dikke metal?
3: Ja. Dat is toch mogelijk, hè?
1: Ja, dat is toch wel vet inderdaad. Ja. En wist je überhaupt wie er luisterde? Had jij contact met luisteraars?
3: Ja, ik kreeg veel berichtjes. En ik had ook wel dingen die ik vroeg aan mensen die luisterden. Bijvoorbeeld vertelde hoe jij thuis luchtgitaar speelt enzovoort. Bij welke...
0: Ja, gitaar.
1: Ja, ze doet gelijk even na.
0: Ze doet meteen na.
3: Ja. Dus dat soort dingen. En ik, ja, heel veel reacties.
0: Brievenpost natuurlijk. Hè?
3: Brievenpost, ja, dat, gewoon.
1: Ja, IBM had net zijn eerste PC uitgebracht. Dus.
0: Nee, ja, die had nog niet iedereen.
3: Ook de muzieklijsten moest ik ook van tevoren allemaal met de hand invullen. Hè? Ja, dus ja, ik moest altijd eerder daar zijn allemaal, om die lijsten te maken.
1: Ja. Ja.
3: En dan kwamen de pluggers lang. Mike, Metal Mike kwam natuurlijk langs.
0: Ja.
3: En vaker gewoon van die vertrouwelingen die geweldige liedjes hadden. Dus op laatste verschoof ik nog wat. Dan kon ik dat invullen en dan gingen we los.
1: Ja, ja, ja. En hoe groot was jouw team? Had je überhaupt een team om je heen?
3: Ik had helemaal geen team. Ik was gewoon team. Het hele team.
1: Je deed gewoon allemaal zelf?
3: Ja.
1: Oh, wat vet.
0: Wat heb jij dan een geluk, Ernst? Hè? Wat ben je blij met ons dan, of niet?
1: Nou, niet zo enthousiast.
2: Dat laat er niet altijd blijken dat hij blij is met ons.
1: Vooruit. Ik ben heel blij met je, Rick.
3: Maar bij mij waren ook altijd mensen te gast. Hè? Bijvoorbeeld werd ik weer gebeld door de portier, die heel streng was natuurlijk in Hilversum op dat mediavelgebouw.
1: Ja.
3: Ze zei, een heel vreemd volk komt hier aan. Mag ik ze doorlaten? Ik zei, kom maar door, hoor. Dat is natuurlijk... Ze zagen er heel ruim uit, hè? Dat is natuurlijk nog zo dat je denkt, dit is vredesnaam.
1: Ja.
3: Maar het was altijd heel gezellig. Het stond altijd een beetje wind van het headbangen, natuurlijk.
1: Ja, ze hoorden het ook, hè?
3: Dat is goed volk, ja, zeker weten.
0: Ja, is het ook.
1: Ja. Ja. Zocht jij zelf de muziek uit?
3: Ja.
1: Alles, dat tasje vertelde natuurlijk al in de trein, dat is allemaal zelf...
3: Grote tas met LP's die later hier weggegeven zijn. En wat ik net zeg, waren altijd mensen die kwamen met tips van... Is dit misschien wat? Daar ging ik dan ook even naar luisteren of ik het kon gebruiken of niet. En pluggers.
1: Ja, en hoe ging dat? Je kan natuurlijk niet mailen en zo. Je kon nu even appen.
3: Nee, dan kom je gewoon in een kamertje en die komen allemaal mensen op audiëntie.
1: Oh ja? En plaatjes. Dan met plaatje van, joh, dit plaatjes, misschien niet.
0: Cassettes misschien? Ook demo's of zo, ja, van bandjes.
3: Ja.
1: Ja. En het organiseerde hier in Groningen?
3: Nee, daar in Hilversum.
1: In Hilversum kon men komen en dan ging
3: van tevoren kwamen mensen langs om te kijken of het geschikt was daarvoor.
1: Ja, precies.
3: Of dat ik het leuk vond. Maar heel vaak vond ik het niet ruig genoeg.
1: Ja, precies.
3: Dan dachten ze, dit is ook wel een beetje leuk. Dus ik heb wel vaak mensen teleurgesteld, denk ik.
1: Dat wel?
3: Ja.
1: Oké, okay. En als je het dan beluisterde voor de uitzending, was, neem ik aan, dan voor de week erop?
3: Ja, of soms voor, als ik het helemaal geweldig vond, gingen we gelijk los.
1: Los. Had je een bepaald criterium van dit wel, dat niet? Ja, hard. Maar...
3: Ja, en luisteren met de huid, hè?
1: Juist, je moet gewoon kippenvel krijgen.
3: Ja.
1: Geen kippenvel, geen kans.
3: Nee.
1: Dat is eigenlijk...
3: Tenzij er een heel goed verhaal bij hoort, maar het moet gewoon goed voelen. Ja, hebben jullie dat ook?
0: Ja,
3: de huid, hè?
1: Het moet me raken, zeg maar.
3: Nou, dat is het.
1: En
3: het moet ook iets origineels bevatten.
1: Ja.
3: Dat je niet helemaal van tevoren al weet hoe het zal aflopen.
1: Nee,
3: vind ik ook niet leuk.
1: Ik vind alleen wel goed, het mag voor mij wel zo zijn, als ik het wel te gek vind. Ja. Ja, dat je wel denkt van, het is niet origineel. En dat is ook best wel lastig om heet de dagen origineel te zijn.
3: Is ook zo.
1: Maar dan moet het wel goed uitgevoerd zijn. We hebben bijvoorbeeld een Power Five, bijvoorbeeld. Die band bestaat niet meer, maar 2007, 2008. Mm-hmm. En een paar singles vrijgekomen. Die vind ik ontzettend goed. Mm-hmm. Origineel is absoluut niet. Maar goed,
3: er zit er iets anders in waardoor je het...
1: Ja. Het raakt je even niet dan toch.
3: En dat mag ook. En, kan de sound alleen al zijn.
0: Lekkere nummers, ja. Ja. Medenachtig.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja goed, weet je, kijk, in de tijd dat jij Stampij maakte... was het ook het ontdekken volgens mij heel erg van metal en nieuwe bands. En tegenwoordig is het natuurlijk al heel veel al ontdekt. En
3: zeker.
0: Of men grijpt terug naar vroeger.
1: Ja.
0: En het is zoveel breder en groter. Het is moeilijk om daar nog echt iets origineels
1: Maar ik denk dat jij
0: te vinden
1: strenger was dan wij, denk ik.
3: Mm-hmm. Maar jullie draaien ook minder nummers, hè?
1: Nou ja, we hebben wij 2 uur in plaats van 1 uur, dat wel. En bij ons is inderdaad, ik heb 1 programma, dat is alleen maar muziek. Waar ik af en toe wat zeg, tussen nummers door, zeg maar. Maar het draait om de muziek. En dit is bedoeld voor mij, vind ik leuk, om ook een beetje te lullen over de metal.
3: Maar het is ook heerlijk. Ik vind het ook echt leuk om te merken dat ik het heel leuk vind.
0: Ja, hartstikke leuk. Oh, ik goed om te horen. Leuk, hè?
1: Heel warm gevoel bij. Hartstikke mooi. Nee, het is leuk om te horen. Jij had ook een Scandinavische special, heb jij gehad in Stampij.
3: Oh, kan maar zo. Ja.
1: En staat me dan nog bij. Ik heb een keer lang geleden dat ik hier een stukje van geluisterd. En er komen ook heel veel bands voorbij. Ik denk van, wauw, dat je draait wel bijzondere dingen.
3: Ja, ik kreeg ook heel veel obscuurs toegespeeld. Hè, van Metal Mike bijvoorbeeld en van andere mensen. Oh, ja. En je komt natuurlijk, dat zullen jullie ook merken... je komt steeds meer in die wereld
0: komen.
3: En je weet precies, je hebt een soort antennes voor...
0: Je krijgt zoveel binnen, dat is niet allemaal te draaien gewoon.
3: Nee,
1: klopt.
0: Ja.
1: Ja, Meta Mike zou natuurlijk wel belangrijk zijn geweest. Hoe belangrijk was hij voor de nummers die hij heeft aangereikt? Zorgde hij voor de helft van de aanwas? Of,
3: Nee, dat ook niet. Nee, maar hij was wel... Ja, hij wist natuurlijk veel ervan.
1: Ja, hij zat natuurlijk middenin met de aardschok. Ja. Ja. Dus dat verbaast me natuurlijk niet. Ik heb een nummer die ik geweldig vind. Die ook, denk ik, zo in stapij. Of ze strak zijn, dat weet ik even niet. Mm-hmm. En als ze hard zijn, weet ik ook helemaal niet zeker. Maar ik vind het echt geweldig. Een Zweedse band, Hiroshima. Niet echt, klinkt niet heel erg Zweeds. Zijn ze toch wel. Met het nummer Soldier of the World. En ik vind het echt, ja, echt een stapij. Een stampijtrek.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja.

0: maken. Je zat gewoon mee te neurien, hoorde ik wel.
1: Oh.
0: Ja, echt waar. Ik hoorde het gewoon.
2: Op de solo.
0: Ja, is toch heerlijk?
3: Ja, heel fijn. Ja,
0: ja, dit is echt wat mij betreft...
2: Leuk, die
3: solo's, hè? Het is ook heel leuk om naar jou te kijken als jij hier naar luistert.
0: Ja, oh,
3: je ziet er heel gelukkig uit.
0: Ja,
2: je wordt helemaal blij, hè?
0: Ik vind
2: je blij van.
0: Ik vind het zo geweldig.
4: Dit is muziektherapie voor Ernst.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Misschien ook wel, inderdaad. Ja. Ja. Dit is heel gelukzaligmakend.
2: Maar die naam begrijp ik nu ook wel met die bom erachter.
0: Ja, dat is ook...
2: Hiroshima.
0: Ja, daar is echt goed over nagedacht.
2: Het logo is ook een beetje Japans geschreven, zie je.
4: Ja, klopt, ja.
0: Ja, het heeft inderdaad een hele Japanse touch. Maar
2: ze wilden vast in Japan spelen.
0: Ze zien er wel ontzettend Zweeds uit.
2: Ja, ze zien er wel heel Zweeds uit.
0: Wat dat betreft, waarom die naam? I don't know. Maar vet nummer is het. Alfred Lagarde heeft het al een beetje over gehad. Had jij contact met hem?
3: Ja, we kwamen elkaar gewoon tegen.
0: Natuurlijk in Hilversum natuurlijk. Zit je ook in hetzelfde gebouw?
3: Ja.
0: Alleen hij op de dinsdag, je hebt de woensdag.
3: Ja, we kwamen elkaar dan op andere momenten tegen. En ook toen White House...

0: respect.
1: Respect voor hem, ja.
0: Hij is toch wel ongeveer, hij is denk ik de eerste die rockmuziek...
1: Pionier.
0: Precies, ja, de aandacht gaf op de ether. En wat dat betreft, classic kan je toch wel zeggen.
1: Te vroeg overleden, maar ja, daar gaan we niet over.
0: Veel te vroeg inderdaad, mee eens. Er was iemand gruwelijk verliefd op je, hè?
1: Oh?
0: Ja, wist je dat niet?
1: Nou ja,
0: ja, echt waar.
1: Het gebeurt wel eens vaker natuurlijk, maar dus ik ben benieuwd.
0: Ja.
2: Heb je er een naam bij?
0: Rick, heb jij, wil je het bekennen? Nee hoor,
3: nou, vooruit dan maar.
0: Maar je had natuurlijk allemaal bands in de studio, lijkt mij. Mm-hmm. En traden ze ook op daar? Was het alleen een interview? En dan draaide je een
1: ja, van, dat was het. Ja.
0: Oké.
1: Er was niet gelegenheid om echt te spelen.
0: Nou, er is dus een band die dus, de gitarist, die was ontzettend verliefd op jou. En die heeft ook een gedicht gemaakt. Never known a girl like you. Ja, ja, ja. Everything you say or do. 6 minutes you're a dream. Now you say you're leaving me. Dat is een beetje zielig.
1: Ja.
0: Dat is wel... I want it all I need. All I do is wait a week.
2: Okay.
0: Dat is niet zo lang. Een week wachten, denk ik.
2: Nee, elke week.
0: Maar goed. You know she look so fine. All I want to do is make her mine. Dat is toch prachtig?
1: Dat is wel fantastisch.
4: Wat een poëet, zeg.
0: Nou, dit had zo met een Candlelight muziekje eigenlijk de ondergrond.
2: Ja, dat had je kunnen. Ja. Maar wie?
0: Achteraf kan ik erin monteren nog.
1: Maar wie, wie was het?
2: Maar wie was het?
0: Ja, dit was dan een stukje uit een nummer. Je hebt een eigen nummer. Haneka.
1: Oh, dat is die Engelse band. Ja,
0: Bitches Sin.
1: Ja.
0: Bitches Sin.
1: Nou, dat zal je toch gebeuren, jongens.
2: Zo.
0: Ian of Peters, niet helemaal duidelijk wie Hanneke. Van de twee. Die heeft Hanneke geschreven inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Speciaal voor jou een nummer.
1: Nou.
0: Hoe vereerd...
4: Een ode aan jou, zeg maar. Ja, echt wauw.
1: Dat nummer heb ik ook vaak gedraaid.
0: Ja, dat zal wel.
1: Gewoon nog even opscheppen.
0: Elke keer als jij het programma startte, dat werd de jingle.
1: Daar kom ik weer.
0: Maar kan je nog herinneren dat hij in de studio... Of aan de telefoon of whatever, ik weet niet hoe dat ging.
1: Telefoon.
0: Aan de telefoon had je hem. Maar hij was helemaal idolaat van je.
1: Ja.
0: Wist je dat op dat moment ook?
1: Of wou hij heel graag dat ik het liedje draaide?
2: Dat zou ook kunnen natuurlijk.
0: Ook, Hanneke. Zo, ja.
4: Ook een manier om te pluggen.
0: Dit is inderdaad dan wel weer, ik had iets heel moois voor me.
1: Nee, maar dit is,
0: zo
1: dit
0: kan
1: is
0: het
1: mooi.
0: Ook zijn, natuurlijk.
1: Enige belangen waren er natuurlijk. En het lukte.
0: Hij zegt erbij, en dat is niet uit het nummer, maar wat een keer in de interview heeft aangegeven. I met Hanneke Kappen 2 or 3 times. En wanted to be her boyfriend.
1: Nee, maar dit gaat verder dan alleen maar belangen.
0: Ja. But she was already seeing someone.
1: Ja,
0: I really liked her and her show.
1: Ah, ja. Dat is toch leuk.
0: Dat is toch prachtig,
1: dus ze zijn
0: hè?
1: Langs geweest, maar ik weet dat niet meer precies.
0: Ja.
1: Sadly,
0: I've lost contact with Metal Mike en Hanneke.
1: Oh, ja.
0: But I wish them well.
1: Nou.
0: En dat stond uit 2004, dus alweer even geleden.
2: En hier is hij!
0: Ja,
2: daar komt hij aan. We hebben de gast mee.
0: Zijn we erop te brengen? Leuk! Ja, ga iets moois maken. Maar goed, ja, ik zou me wel een beetje ongemakkelijk voelen.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Wees een nummer voor jou.
1: Nou ja, ik hoopte dat je, toen ik hoorde wel dat het bestond. En ik dacht, ik hoop in godsnaam dat het een beetje een goed liedje is. Anders kan ik het niet draaien.
0: Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, ze maakt ook dat album. Predator heet dat album. Stond ook het nummer als bonustrack Aardschok.
1: Nou, zie.
0: Dus dat betreft is het ook wel weer...
2: Ook
0: je bent niet alleen.
1: Nee.
0: Er is ook ontzettend verliefd op Mike.
1: Ja. Dat komt
0: uit een goed een mooi gedicht voor.
1: Ja.
0: Ian over Mike, dat was helemaal verliefd op Mike. We gaan even draaien, Hanneke. Of Hanneke is het eigenlijk van Bitches in. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja,
2: ik wil het heel graag horen.

0: Kink.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Hanneke Kappen, maar eerst een door het glopje heen werken.
1: Bereid je maar voor.
0: Ja.
1: Want, what you hear is what you get. No bullshit, just in your face, metal-fueled rock.
0: Oh, wauw.
1: Dat zegt deze band tenminste over zichzelf.
0: Oké. Okay.
1: Blind Justice is de band, opgestart in 1989 als een schoolband uit Gouda. En jij draaide dit vorige week in de quiz.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hey, een galop. Ik ga het mezelf lekker makkelijk maken.
0: Dat
1: ik
0: heb je gedaan.
1: Ik pak deze gewoon naar de volgende show mee. Dus dat heb ik gedaan.
0: Je hebt er nog twee opgeschreven, zag ik.
1: Ja, dus, ik heb nog wel wat meer tips uit de quiz ook opgeschreven.
2: Heel goed. Heel goed.
1: Drie LP's, vier EP's had de band gemaakt. Toch wel redelijk productief. De laatste EP kwam uit 2017. En het lijkt erop dat de band nog steeds actief is. Op Facebook zag ik tenminste nog wel een hele recente post staan met live footage.
0: Oké. Okay.
1: Dus Attila Sabo op vocals, gitaar en bas. Tenminste, dat heeft hij binnen deze band allemaal gedaan. Nog steeds originele bandlid. Mm. En ex-Howard Child. Dus dat viel me ook nog wel even op.
0: Oh.
1: Mocht je de band willen opzoeken, let dan op. Want er zijn wel meer bands met deze naam die totaal anders klinken dan deze Blind Justice. Op YouTube zoek je dan op 6 Lint 7 Ustis. Heb je hem?
0: Nee, dat kansloos.
1: 6 Lint 7 Ustis. Nou, okay. Zoek me lekker op. Blind Justice met Y van het album Hurt uit 1996. En het gelopje hoor je vrijwel direct, Ernst. Hoef je niet meer te vragen.
0: Mooi, ga gelijk op luisteren.

0: Ja. In het midden waren we even verrast.
1: Ja, die...
0: Hadden ze het blokfluit?
1: Ja, een soort Casio-achtige ja, het keyboard.
0: Een soort Casio-keyboardje of
1: die,
0: zo.
1: Die, ja, die was even opvallend inderdaad, ja. Maar
0: er zat een glopje.
2: Lekker liedje.
1: Ja, er zat een glopje, precies, ja.
0: Zo gaat het, daar gaat het om.
1: Welke band was jouw favoriet eigenlijk in die tijd?
2: In die tijd?
1: Ja. Wat draaide je met heel veel plezier in stampijder? Ja, dat vind ik wel altijd tof en vet.
2: Ja, ik vond Gary Moore heel geweldig. Ook de band waar hij... Ik ben nu die naam even kwijt. Dat zat in zo'n band.
0: Hij heeft ook Thin Lizzy gezeten.
2: Ja, nee, het is allemaal een beetje die hoek vond ik heel erg fijn.
0: Solo-platen.
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Fantastische gitarist.
2: Ja. En er waren vast meer nummers, maar die komt nou zo bij mij op.
1: Maar ja. En je had ook een soort van jodel erin zitten. Hè? Dat is een beetje de gimmick in de show. Wat was die jodel?
2: Nou, dat was Gerard Weissmuller. Dat was een gast die kwam dan in de studio. Maar in het echt was dat Gerard Druiven, mijn man. En die speelde vol liefde Gerard. Dat is het mooie van radio, hè? Ja.
1: Dus, niemand die het weet.
2: Die kwam die jodelen. Omdat kwam die speciaal uit Oostenrijk over om, om bij ons te jodelen.
1: Ja. En dat kan toch vaak voor in...
2: Met enige regelmaat en in de laatste uitzending van Stampijli...
1: Was hij niet meer te stoppen.
2: Helemaal de spuigaten uit.
1: Ja.
2: Dan uit ik mij ook liefdevol over zijn borstkas. Omdat het natuurlijk wel de zoon van Johnny Weissmuller was.
1: Ja, de Tarzan meneer.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk was het je man. Maar was het toen, neem ik aan, nog je partner en niet direct...
2: Mijn verkering.
1: Je verkering. Ja. Nou, is toch leuk?
0: Ja, leuk.
1: We razen toch een beetje ontfrutseld nu, toch?
2: Ja.
0: Wie zat daar?
1: Toch helemaal geen Oostenrijker. Ja, is toch wel lekker. Is er ook nog een ontmoeting geweest in die tijd van Stampijli? Of misschien kunt u wel breder trekken.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt ook al in andere programma's gedaan. Je hebt ook voor me heel veel beroemde mensen ook ontmoet.
2: Ja, rijden.
1: Ja, maar niet zozeer met Stampijli. Maar...
2: Dat is vooral met Je Ziet Maar.
1: Je Ziet Maar, hè?
2: Ja.
1: Want wie heb je daar al zoal ontmoet?
2: Nou ja, Tina Turner bijvoorbeeld heb ik een interview mee gedaan. En Sting, of dat was de hele Police was dat. En nog veel meer.
1: En dat was op tv, geloof
2: ik,
1: hè?
2: Dat was op televisie, ja. Voor Je Ziet Maar was altijd een klein stukje interview. Ja, hartstikke mooie ervaringen natuurlijk.
1: En dat zal niet telefonisch zijn geweest,
2: nee,
1: denk ik, dan voor tv.
2: Nee, erheen.
1: Dus je zat bij Tina op de schoot?
2: Gewoon samen, ja. Want tevoren kreeg ik te horen, je mag het niet over de ex hebben.
0: Nee. Nou ja.
1: Oh ja, dat was gelijk al een...
2: Er waren een paar restricties, maar...
1: Ja, nou, dat zal inderdaad, ja. Dat wil ze het nooit over hebben.
2: Nee. Ja, omdat... mooie ontmoetingen. Ja,
1: zit dan er iets bijzonders tussen? Dat je denkt van, ja, dat is wel...
2: Ja, nou ja, deze vond ik sowieso om op reis te gaan en dan mensen te ontmoeten. Of om mee te maken hoe je in zo'n rij van journalisten... moest wachten tot de beroemdheid zover was. En dan mocht je even 10 minuten of een kwartiertje...
1: Op audiëntie komen.
2: Ja.
1: Is er nog een uitzending geweest die je wel heel erg bij staat? De laatste waarschijnlijk?
2: Dat was ontzettend leuk. Ja, een hysterische uitzending.
1: Want als was live, deden u dat?
2: Alles was live en de studio is het vol. Ja, moet je best terugluisteren. Dat is erg grappig, hoor.
1: Ja, hij is inderdaad te beluisteren inderdaad op YouTube. Nou, YouTube is het geloof ik niet. Maar hij is dan terug te vinden inderdaad, ja. Wat zijn er van bij van die laatste uitzending? En hoe pijnlijk was dat voor jou?
2: Dat was het niet pijnlijk,
1: niet pijnlijk
2: voor mij, nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee, want ik had heel veel plezier aan beleefd om het te doen. En het was tijd om te stoppen. We waren al naar de avond verhuisd. En ik was ook met andere dingen bezig gegaan. En toen was het klaar. Maar ik heb wel gehoord van veel mensen die het heel erg vonden dat het stopte. Hè?
1: Mm. Ja.
2: Maar goed, nu zijn jullie er.
0: Ja, jaren later.
1: 40 jaar later, ja, inderdaad. Ze kunnen onze troost bij ons dan weer vinden. Daar heb je gelijk, inderdaad. Ja.
2: Wat ik leuk vind nog... Ik doe natuurlijk heel veel andere dingen ook. Hè. Ik doe dagvoorzitterschappen en ik doe heel veel gespreksleiding of interviews. En ik heb ook heel veel met mensen met autisme te maken.
1: Oh.
2: En ik heb de afgelopen jaren zo'n 100 diepte-interviews met mensen met autisme. Dat is iets wat me interesseert. Kwam op mijn pad en ik vond het interessant. En die zijn vaak... Iedereen is weer anders, maar wat vaak voorkomt is prikkelgevoeligheid. Hè? Voor geluid of licht of noem maar op, gevoel zelfs. Maar vreemd genoeg, voor heel veel mensen met autisme is heavy metal rustgevend.
0: Ja?
1: Oh, echt waar?
2: Dat is zoiets moois, vind ik.
1: Daar kom je wel veel liefhebbers tegen.
2: En ook die, juist dat die kleren herrie, juist daar worden ze helemaal zen van. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja? Jullie ook?
1: Nou, ik denk dat ik zelf autist ben, denk ik dan.
0: Ja, ik kan me juist voorstellen. Heffie mensen,
3: ik wil er niet hard op zeggen, Ernst, maar oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Ik word ook rustig van die muziek. Weet je ook waarom Stampij stopte? Lag het aan jou? Je had geen zin meer? Of was het meer vanuit de KRO over jongens?
2: Nou, het einde was al een beetje ingezet toen we van de middag naar de avond werden gezet. Ik zeg wij en de luisteraars. Ik en de luisteraars en iedereen die eraan meedeed. Dat kalfde toen al een beetje af. En het was gewoon genoeg geweest, ja.
1: Als Stampij nu zou bestaan, zou je het dan anders aanpakken? Of exact hetzelfde?
2: Nou, dan zou ik ook in nu om me heen kijken. Zoals ik dat toen ook. Dat is hier en nu. En wat doet zich voor? En wat vind ik daar te gek aan?
0: Oh ja.
2: Dat zou ik nu ook zo doen. Ja. Kijken hoe speelt het nu. En wel eens teruggrijpen natuurlijk. Omdat het, maar vooral wat leeft nu.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik denk dat wij dat ook wel
2: hebben.
0: Ja, dat ik denk hetzelfde. Ook terugkijken. Oude dingen is ook weer superleuk om te draaien natuurlijk.
1: Dat zou je bij deze uitzending niet zeggen.
2: Nee,
0: maar normaal heeft hij ook nieuwe releases. Ja. Wat vinden we ervan?
2: Wat
0: leeft er nu?
1: Ja.
0: Maar ook wel teruggrijpen naar het oude. Want ja, het komt wel ergens vandaan.
2: Ja.
0: Dat is toch
1: absoluut
0: uit die 70, 80. Ja. Die tijd.
2: Dat klopt.
1: Nou,
0: dat is leuk om naar terug te kijken.
2: Wat ik ook interessant vind, is hoeveel soorten heavy. Dat is bijna niet bij te houden.
0: Volgens mij, toen jij Stampij deed, had je één soort heavy metal. Ja, en nu? Al die subgenres. Het is wel moeilijker geworden.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut.
2: Staat er ook love metal?
0: Love metal.
1: Love metal. Oh, mooi. Goed, nou, bij deze.
0: Bij deze.
1: Bij deze bestaat het, Hanneke. Goed idee, man. Zullen wij anders even. Ik ga even iets nieuws draaien. Zullen we even kijken wat Hanneke van Walch vindt?
0: Ja.
1: Zullen we het doen?
0: Niet zeggen wat jij ervan vindt. Even kijken wat Hanneke ervan vindt.
2: Walch, de naam is alvast interessant.
1: Vast heel fascinerend. Dus zullen we eens even kijken wat
0: Walch. Ja, laat hem even draaien.
1: Hanneke komt hier aan. Ja. Walch. Muziek van nu.

0: geweldig, nou, jongen. Nou. Geweldig kippenvel.
1: Ja? Ja, ja, je absoluut. Zei het al, hè? Dat het,
0: fantastisch.
2: Zit goed in elkaar, hè?
0: Ja, en met soort bijna klassieke ja, opera-effecten in de akkoorden en in de opbouw.
1: Ja, dat vind ik sowieso dat de metal dat heel snel naar neigt.
0: Ja, magistraal. Ja. Dat lijkt me heel erg geweldig om dit live te zien.
2: Ja. Ja, dat is heel goed in elkaar gezet.
0: Ik kom in Vera, zie ik. Wanneer?
3: 26 juni.
1: Ja, dat was Walg inderdaad.
3: Release van de nieuwe plaat.
0: Nou, mooi. Goeie tip.
2: Lekker dichtbij.
1: Ja, de band komt ook uit... ik weet niet of ze uit Groningen zijn, maar wel...
3: Uit het noorden van het land.
1: Inderdaad, hier in deze regio komt de band Walg. Tipje van onze kant, inderdaad.
0: Leuk, heel leuk.
1: We gaan langzamerhand trouwens, denk ik, maar richting afronding van de radioshow. Mm-hmm. Mocht Hanneke nog even zin hebben, dan hebben we nog een quizje met muziek uit stampijtijd. Ik wil Hanneke misschien nog een paar dingen uit de Nederlandse scene laten horen. Even kijken of ik Hanneke een beetje daarvoor kan prikkelen. Ja. Of ze het mooi vindt. Nog even de laatste dingen. Als je trouwens terugkijkt op jouw radio- en tv-avonturen. Mm-hmm. Welke vond je het leukst om te doen?
0: Ik heb stampij erg leuk gevonden. Ja, over stampij hoef ik het niet meer te hebben. Dat vond ik dus geweldig. Je ziet, maar vond ik ook heel erg leuk om te doen. Er zijn heel veel programma's geweest. Ook daarna minder opvallende dingen die ik leuk vond.
1: Op het Teliak heb je voor mij nog iets gemaakt.
0: Ja, ook nog zoiets, ja.
1: Ja.
0: En ik heb daar heel veel van geleerd. Ook in zalen spelen, contact maken met een zaal. Daar heb ik tot op de dag van vandaag gewoon heel veel plezier van. Mm-hmm. Als je met dagvoorzitterschap heb je daar ook mee te maken. Dat stuk vind ik super interessant. Ook als zangeres voor een zaal. Hè?
1: Ja.
0: Omdat je gewoon voelt hoe het is. Dat je gewoon weet hoe het is. En ik denk als vocalist heb je meer ogen, denk ik, voor de zaal dan als instrumentalist. Ik kijk jou even naar.
2: Ja, dan kijk je ook wel eens op je gitaarhals. Hè?
0: Ja, dat vocalist, moet ook. Dat kan ook niet anders. Ja. Hè? Maar je bent toch een soort...
2: Maar je zoekt wel de interactie. Ja, uiteraard.
1: Op zo'n podium staan, zeg maar. Ja. Dat zei je toch, als je ook voor zo'n groep staat.
0: Ja.
1: Dat vind je wel een mooie plek.
0: Ja, dat vind ik leuk. En dat betekent vreemd genoeg niet dat ik de hoofdrol hoef te hebben.
1: Nee, dat
0: maar
1: helemaal
0: dat
1: niet.
0: Ik zorg dat iedereen gek wordt.
1: Ja. Ja, nee, dat is ook zo.
0: En het gaat dus, dat is op die congres hetzelfde. Ik zorg dat mensen met energie en stromend bloed de zaal uitgaan.
1: Ja, precies.
0: Daar gaat het bij om. En daar word je blij van.
1: Ja, nee, absoluut. Heeft hier een prachtig notitieboekje liggen. Ja. Met allemaal notities erin.
0: Ik zal even kijken of ik...
1: Er zit nog iets tussen. Ik denk van, dat moet nog eventjes... wat leuk dat iemand notities maakt.
0: Ja, ik dacht, van het autisme verband met de rustgevende... Dat had ik opgeschreven. Dat wil ik even zeggen.
1: Ja, nee, dat doe je goed.
0: Ja.
1: Misschien er nog iets tussen staat. Ik denk,
0: dat er nog eventjes wat bij staat, hoor.
1: Nou, anders doen we...
0: Oh ja, de stress system, wat wij nu gaan draaien.
1: Die gaan we nu draaien, ja,
0: dat
1: zeker.
0: Moet ik even zeggen, dat die spelen hier ook in Vera vaak, in het noorden vaak. En het is een geweldige band... Ze vinden zelf niet dat ze zuiver metal spelen. Meer punk-achtig, maar ik klinkt heel erg metal-achtig. De teksten zijn een beetje, misschien iets idealistischer... als over het algemeen in heavy metal is. En ze spelen samen met Front Sector. Dat is een geweldige punkband hier uit Groningen. Gaan ze op tournee naar Finland binnenkort. Oh. Dat wou ik ook even zeggen.
1: Oh.
0: Ja,
2: interessant.
1: En dit zijn weer dames... Die dit...
0: Dit is een zangeres.
1: Ervoor.
0: En het is een hele goede band. En zij is ook echt heel leuk. Eva heet ze.
1: Oké.
0: Niks, geen jarretels en dat soort dingen. Ze staat er gewoon lekker te schreeuwen.
1: Juist, helemaal goed. Jarretels mag ook, maar dit gaat echt om de muziek in dit geval.
0: En de boodschap.
1: Kijk.
0: Doe wat, zegt ze.
1: Nou, voor de luisteraar die nog zin heeft... schakel over naar de podcast variant de XL. Dan gaan we heel even met...
2: door.
1: Hanneke gaan we verder babbelen. Maar voor de radio is het nu klaar. Dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, volgende week zetten we weer aan. Weer een volgende gast.
2: Yes.
1: En wie dat is, dat ga je volgende week dan weer horen. Of hou de socials in de gaten, dan heb je het iets eerder.
2: Dat kan ook.
1: Dankjewel Hanneke, dat we hier mochten zijn. In dit prachtige Vera, dit pand.
0: En, dat is leuk, hè? Ja, geweldig. Ik heb er van genoten.
1: Een beetje, precies. Heb je er geen spijt van dat Rick zo aanhoudend...
2: Nee, dat blijft doordrammen.
1: Ja, en uiteindelijk zit je
0: hier.
1: Nee,
0: op het moment als ik ja zeg, dan gaan we ervoor.
2: Ja, hartstikke goed. Fantastisch. Heel fijn, gelukkig.
1: Ja, echt hartstikke leuk. Je er was, Hanneke. En dan gaan we nu even afscheid nemen met Stress System. Of Stress Systeem is denk ik dat het moet zijn. Want het nummer is heet Doe Wat. Dus
0: het geluid zegt genoeg waar je wat aan moet doen op dit moment.
1: Kijk, nou, heel veel groeten. We gaan even luisteren. Komt u aan, jongens. Bedankt voor het luisteren.
2: Tot volgende week. Hey.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En vandaag hebben we iets bijzonders voor jullie. Ja, want we zitten met twee hosts in de studio. Maar Jelle zal vandaag niet jullie host zijn. Hij heeft namelijk eindelijk de gitaar weer omgehangen. En staat met zijn nieuwe band live op onze stage. En de rest van de band zijn ook absoluut geen onbekenden van Live en Puur. En ik kan jullie zeggen, het kan niet anders dan dit een heerlijke show gaat worden. En verder heb ik een paar toffe nieuwe releases en een weetje voor jullie. En kruipt Jelle toch stiekem nog even achter de microfoon om zijn gevonden oorwerp aan jullie te delen. Maar nu eerst, hier zijn ze dan voor de allereerste keer live te horen. Dit is Suit & Crew

begin van onze uitzending zo. Echt, dit is zo vet om dit nu live on stage te hebben. En heel misschien dat je de focus al een beetje herkende. Maar zometeen daarover meer, want ze komen gezellig zometeen bij ons aanschuiven. Maar allereerst, ze hebben ook een paar nummers meegenomen. En onder andere de volgende is van hun, dat is American Nightmare met AM/PM.

0: Terwijl American Nightmare nog een beetje rustig aan naar de achtergrond verdwijnt, zitten hier de heren van Soothing Cruel bij mij aan tafel. En ja, wat ik al zei, Jelle is vandaag ook in de uitzending.
1: Hallo.
0: Hallo, maar jij zit een keertje soort van aan de andere kant van de uitzending.
1: Ja, ik zit wel op mijn plek, maar in een andere rol.
0: Ja, en vandaag. Ja, het is heel raar inderdaad. Maar welkom heren. We hebben hier allemaal bekenden van de uitzending vandaag bij ons aan tafel zitten. En dat is niet alleen Jelle,
2: nee.
0: Maar dat zijn onder andere ook de heren van Nachtlicht.
3: Uts, uts.
4: Hey, hallo, Hanne.
0: Hallo. En een van de geluidstechnici van State Power zit hier ook.
4: Yes, yes.
0: Dus voor ons, voor mij zijn het allemaal bekenden. En voor jullie lieve luisteraars waarschijnlijk ook, als jullie verschillende shows al hebben bezocht. En nog een leuk feitje. Jordi is niet alleen bekend van Nachtlicht, maar ook van Haribo Mag Kindervro.
1: Ries ook.
0: Er is ook.
3: Ja, ja.
0: En Jordi heeft natuurlijk het hart tegen hart zien ook nog.
3: Zeker.
0: Dus we hebben hier aan tafel gewoon echt een behoorlijke mix aan belangrijke mensen voor de scene in de Lage Landen. Welkom heren. Stel jullie even voor.
3: Nou, wat een complimenten met Jordi is meteen 10 centimeter langer, zie ik al.
1: Ongelooflijk, echt. Oh,
3: meteen
1: 10%
3: ja.
1: ook, hè?
3: Ja, precies, precies. Nou, ja, hartstikke fijn, hartstikke vet dat we weer langs mogen komen. En nu in een nieuwe hoedanigheid inderdaad met jullie host.
1: Stel jezelf eens voor, want de luisteraars die weten natuurlijk nu niet.
2: Ga ik toch in die rol zitten, kut.
3: Ja, ik ben Richard. Ik speel drums in Soothing Cruel. Here for you. En let's fucking go.
4: Zeker. Ik ben Nick Beck. En ik speel bas in Soothing Cruel.
5: En ik ben Jordi en ik doe vocals in Soothing Cruel.
1: En ik ben Jelle en ik doe gitaartjes.
0: Hallo. Hey, en om even niet in het standaard dingetje te vervallen van we klinken als, we zijn dit. Wat maakt jullie uniek?
5: Ik denk enerzijds dat wij in een landschap dat vooral gedomineerd wordt door hele heavy hardcore. Wij een meer punky benadering zoeken van hetgeen dat wij tof vinden. En dat kan zeker moshy zijn, maar niet beatdown. Ik denk dat dat een verfrissend onderdeel is. En aan de andere kant, en dit is dan meer vanuit mijzelf gedacht, omdat ik als vocalist ook de teksten schrijf. De teksten zijn vrij introspectief en vrij op mijzelf gericht. Dat was ook toen ik Soothing Cruel wilde beginnen het idee om bepaalde dingen van me af te schrijven. En dat is, en dat merk ik omdat ik heel veel bands vanuit hart tegen hart spreek, iets dat niet heel vaak gebeurt. Omdat veel hardcore bands vooral naar buiten kijken en met die blik de wereld bekritiseren. Maar ik denk dat ik hier in Soothing Cruel qua teksten kritischer ben op mezelf dan om de wereld om me heen.
0: Oké, dat is inderdaad wel een bijzondere benadering. En daar gaan we straks nog veel meer van horen, want zometeen na het volgende nummer zijn jullie alweer klaar voor de eerste set. En daarna praat ik nog even met jullie verder. Hier is in ieder geval Converge met Love Is Not Enough.

0: het is Firmat in Exodus. En ondertussen zitten de heren van Soothing Crew bij mij aan tafel. En ja, Soothing Crew, het gaat er goed hard op. En dan zo'n liefelijke, zachte naam eigenlijk. Waarom en waar komt de naam vandaan?
1: Ja, ik denk dat ik die moet beantwoorden.
2: Zeker.
1: Het idee, kijk, soothing betekent verzachtend, kalmerend, geruststellend. Mm-hmm. En juist die contradictie vond ik

0: klankrijm in. En daar ben ik ook fan van.
1: Ja, het werkt perfect in ieder geval. Nou. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie straks ook nog te horen gaan brengen. En tussendoor hebben jullie ook nog een nummer meegenomen. En dat is Terror, Still Suffer.

0: Ja, Terror Still Suffer. En ondertussen heb ik nog een vraag aan de heren. Want ja, nieuwe band. Dus dat betekent ook, jullie kunnen gaan bedenken wat voor toffe merch jullie zouden willen. En met zo'n naam als jullie nu hebben, wat zouden jullie als merch echt op jullie verlanglijstje hebben staan?
1: Oeh, ja, als ik gewoon heel creatief ga denken. Iets wat andere bands er niet hebben. En dan Soothing. Ik heb hier totaal nog niet over nagedacht. Maar schiet ineens te binnen. Dan zou het een kussensloop moeten zijn.
0: Oh, dat is wel heel nice. Vet.
1: Ik zat te denken
2: aan wondzalf.
3: Heftig.
1: Voor als je te hard gemorst hebt. Als je Casualty of the Pit bent.
2: Ja.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Nick, ik zie jou ook echt met een twinkeling in je ogen.
3: In zoverre, ik zat meer gewoon te denken van wat ga je op een t-shirt zetten. En ik stond een keer onder de douche. En toen stond er op een random shampoo of iets, stond er ook Soothing. Dus ik dacht, wow, er zijn waarschijnlijk honderden producten waar ook Soothing op staat. Ja. Omdat je gewoon al die dingetjes ook knipt. En dat je gewoon heel vaak Soothing van alle gekke merkjes, dat je net niet ziet, oh, dit is van Nivea of wat dan ook. Dat als backprint op je t-shirt veel te groot.
2: Op een crewneck. Daar heb je Soothing crewneck.
1: Hey, luister, hier worden ideeën gesmeed. Ja. Kijk, out of the box. Ja, top, super. Dit zijn de betere. Lekker, jongens. Ja,
0: hey, en het is, we hebben afgelopen maandag natuurlijk weer 4 mei gehad. En dat is niet alleen dodelijk, denk ik. Maar voor mij is het ook eventjes elk jaar even stilstaan bij iemand die 12 jaar geleden inmiddels alweer ontvallen is uit het leven. En dat gaat om Ronnie Popkema, die onder andere de drummer was van de band The Jeremy's. Maar ook van Blaze of Glory, een aantal andere hele vette dingen. En heeft heel veel betekend voor de crew en het gebeuren in kampen wat er allemaal gespeeld heeft. Vandaar toch nog een keertje Fokko erin. En hier is Blauwe Bus.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nou, La Dispute met Such Small Hands. Een van de bands die op Jera staat dit jaar, waar ik wel heel erg naar uitkijk. En het is het tweede uur alweer van onze uitzending. En dat betekent ook dat ik weer een beetje van jullie heb meegenomen. En ik heb heel erg zitten twijfelen. Ga ik het over midlife core hebben of ga ik het over iets anders hebben? En ik heb toch iets anders even uitgezocht. Want nou ja, hardcore punk is ontstaan in Amerika. En met name in het noorden van Amerika. Maar Nederland heeft ook iets heel erg bijzonders wat betreft hardcore punk. Want begin jaren 80 was in Nederland een beetje de broedgrond van de snelste en meest extreme hardcore punk van de wereld. En het was zo extreem dat veel internationale bands dachten dat tapes op de verkeerde snelheid werden afgespeeld. Dus dat vond ik wel een hele leuke om jullie mee te nemen. En ja, ik ben heel erg benieuwd, lieve heren van Soothing Crew. Gaan jullie ook iets bijzonders neerzetten voor de rest van de wereld?
1: Mag ik een vraag stellen?
0: Ja, dat mag.
1: Welke band was dat dan?
0: Een van de bands die daar onder andere onderdeel van was, is Lerm geweest.
1: Ja, zeker.
0: En DJ Keen.
1: Ja, en Jos Houtvind, shout-out Jos Houtvind.
2: Seeing Red, toch?
1: Altijd met Seeing Red, een van de snelste punkbands out there.
0: Ja, en wat misschien nog ook wel grappig is om even aan toe te voegen. Lerm die stopte in 1987 om vervolgens in de jaren 90 weer deels terug te keren als een christelijke hardcore band. Die echt pure anarchore woede in spirituele overtuiging naar voren was te brengen.
2: Die wist ik dan weer niet.
1: Nee, ik wist dat ook
3: dat
1: niet.
3: Wist ik ook niet. Nee.
1: Dit moet je ook gewoon niet dood gaan checken. Dit neem ik gewoon aan. Ja.
2: Er was zelfs een snelle Nederlandse band. Ze hebben shout-out naar Tense Reaction. Ook echt pokkensnel altijd.
3: Vitamin X.
2: Vitamin X, ja.
1: Met nieuwe plaat uit. Ja, ja, ja, ja. Nou goed.
0: Ja, dus daarmee dacht ik van dit is wel een keertje iets leuks om mee te nemen. Maar leuk dat je die vraag ook even erop stelt. En ik ben blij dat ik het toevallig ook wat verder opgezocht.
1: Feitje van de week is feitje van de week natuurlijk.
0: Ja, dat is helemaal waar. Die kan ik jullie niet ontnemen. Hey, en ik zag net op jullie setlist zag ik iets staan waar ik toch heel even op in wil haken. Want ik had de setlist al gefotografeerd om maar eventjes netjes in de lijst te zetten. En daar stond Stompie Stomp op. Waarom dat nummer? Waarom die naam? En ik wil daarna ook de echte naam ervan weten.
3: Het is de werktitel.
0: Wacht even. Sorry, we gaan even naar
3: Later meer over.

0: Greenery met Tracker. En net werden we eventjes heel erg afgekapt doordat ik een verkeerd knopje drukte. Sorry daarvoor, lieve luisteraars. Je luistert in ieder geval nog steeds naar Live and Pure op King Distortion. En we hadden het net even over Stompie Stomp, wat een werktitel is van een van de nummers van de Heren van Soothing Crew.
1: Klopt.
0: Maar wat is de echte titel?
2: Hebben we nu Stompie Stomp als titel genoeg uitgelegd?
1: Nee, ik had alleen de tijd om te zeggen, het is de werktitel. En toen kwam de Greenery erin.
2: En waarom heb jij voor Stompie Stomp gekozen als werktitel?
1: Ik heb gekozen voor Stompie Stomp als werktitel, omdat de riff zag ik gewoon voor me dat mensen elkaar gingen stompen in de pit. Nou, en dat was de Stompie Stomp.
0: Helder.
2: Helder.
0: Duidelijk, kort verhaal.
1: Ja. En wat is de echte titel?
2: De echte titel. Echte titel is Foundation. En het
3: Ga deze nog maar eens zeggen.
2: Terwijl mensen elkaar stompen in de pit, zing ik een liedje dat een beetje duisterder is. Geschreven naar aanleiding van de reacties die ik zag op het overlijden van Bo Luders van Harmsway. Mm-hmm. Die vorige maand voor veel mensen die hem niet kenden, waaronder ik zelf en het gros van zijn podcastluisteraars, onverwacht een eind aan zijn leven maakte. En toen heb ik het nummer geschreven, Eigenlijk als reactie op het feit dat veel mensen toen zeiden, vraag je vrienden hoe het met ze gaat. En als er dingen zijn, maak dat bespreekbaar. En hier is een nummer waar je hulp kunt zoeken. Maar hoe dat een boodschap is die ik keer op keer terugzie. Maar tegelijkertijd gebeuren er toch dit soort dingen. En zijn mensen heel verbaasd van, wow, het ging eigenlijk heel dusdanig slecht met iemand dat iemand zo'n keus maakt. Dus it's a fine line between opening up and not giving a fuck, so work it. Dat is een stukje uit die tekst. En dat gaat eigenlijk hierover. Dus terwijl mensen elkaar in elkaars gezicht slaan, is het eigenlijk een diepere laag die gaat over mentale gezondheid bij met name mannen. En hoe heel makkelijk daar omheen gedraaid wordt in onze wereld, in onze scene.
0: Wat ontzettend fijn dat jullie daar met de muziek en ook vanuit jouw teksten daar gewoon echt aandacht aan besteden. Want het is nog steeds zo'n thema wat onderbelicht is. Dus thanks daarvoor.
2: Maar tegelijkertijd moet er gestompt worden, hoor. Dus laten we niet te zielig maken allemaal.
1: Je stompen, toesteppen, van alles en nog wat bij elkaar.
3: Soothing Crew, here for you op meerdere levels.
2: Zo is het wel.
0: Hey, we gaan gauw verder met nog wat muziek die door jullie ook in de lijst gezet. Killchain met Never Been Yours. Oh nee, die is door Jelle in de lijst gezet.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus een nieuwe band van een oud bekende, namelijk Andrew Neufeld van Comeback Kid. En is een vette track. Wat meer metal dan ik had verwacht. Maar check het.
3: Sai.

0: Ja, Rapper met Broken, lekker catchy. Ik vind hem echt heel erg tof. Dat was ook een van de nummers die Jelle in de lijst heeft gezet. Dus dankjewel, ja. Jelle.
1: Graag gedaan, nieuwe release.
0: Hey, en jullie hebben een band met... Nou, ik heb het nu dus over Shooting Crew, die nog steeds gezellig hier bij mij aan tafel zit.
2: Hoi.
0: Jullie hebben ontzettend veel ervaring vanuit verschillende hoeken, vanuit verschillende genres, stijlen en verschillende disciplines binnen muziek. En dan ben ik heel erg benieuwd. Stel dat jullie het allerslechtste nummer, wat jullie echt als allerslechtste kunnen bestempelen, zouden mogen coveren en er iets goeds van zouden kunnen maken. Welk nummer zou dat dan zijn en waarom?
3: Zo, ja, even echt, kijken. Hè? Iets echt wat tering slecht. Maar ja, dat is een beetje je definitie van tering slecht.
1: Ja, als iets tering slecht is, waarom zou je het willen kofferen?
0: Om er iets goeds van te maken.
3: Oh, oké. Okay. Iets slechts dat we misschien vet kunnen maken.
0: Ja.
1: Tijkers.
3: Ik leef niet meer voor jou, van Marco Borsato. Een grove tune van maken. Nee, ik heb geen flauw idee. Wat een poef.
1: We hebben ooit een keertje, toen helemaal in het begin hadden we nog het idee om Saturday Night
4: van Herman Brood te
3: coveren. Ja, maar dat is gewoon echt een tune.
4: Ja, dat is een goede tune. Een beetje spinnen, ja. Die wilden we toen verhardcoren.
1: Ja.
4: Was jij er toen al bij?
1: Nee.
3: Saturday Night. Laat hem daarop gooien dan. Ondanks dat ik het dus wel echt een rammer vind.
1: Ja.
0: Dus wellicht in de toekomst gaan we er nog meer van horen. We gaan heel gauw door naar het volgende nummer, ook Tragedy Call to Arms.

0: heel mooi advies. You should get out more. Van Nauke samen. Een hele vette band, vind ik. Een lekkere sound in ieder geval. En ja, wat betreft dingen waar je bekend om kunt gaan staan, buiten een sound om. Ja, Soothing Crew, wat zou hetgene zijn waar jullie als band bekend om zouden willen gaan staan? Hebben jullie iets specifieks waarvan jullie denken van
1: buiten ons muziek?
0: Ja.
1: Nou, laten dan de impact en de betekenis van Jordi's teksten zijn.
2: Ik wou net zeggen inderdaad, dat is ook het eerste wat bij me opkomt.
1: Dat er dan meer op de inhoud dan gekeken wordt. Stel dat je alle muziek achterwege laat, dat Jordi zijn teksten nog steeds van toepassing zijn en relevant zijn.
0: En ik denk dat dat ook wel heel erg naar voren kan gaan komen. Want nou ja, de teksten staan als een huis. Helemaal met wat je net onder andere ook al aangaf over Foundation. En ook de teksten die we vanavond al hebben mogen horen. Ik vind het wel heel erg tof, want jouw eerdere tekst schrijven van bijvoorbeeld Nachtlicht was heel erg poëtisch. En nu echt gewoon heel erg rauw. En ja, ik hoop ook echt inderdaad dat jullie dan gaan bekendstaan daarom.
3: Ja, dat zou ik cool vinden. Ja, ik vind het zelf juist om in die teksten meer naar mezelf te kijken dan naar buiten. Ik werk als journalist, dus ik moet al de hele dag naar buiten kijken en de narigheid in de wereld. Dus dat is niet zozeer een inspiratiebron voor teksten. Dus dan komt dit eruit.
0: Ja, het is heel krachtig in ieder geval. En iets wat inderdaad, wat aan het begin van de uitzending was gezegd, best wel uniek. Omdat er vaak heel veel naar de dingen erbuiten gekeken wordt. Heel veel gekeken op het bordje van anderen. Wat doen anderen verkeerd? Wat kunnen anderen beter doen? Het is echt heel erg vet.
3: Ik wilde eigenlijk ook gewoon hele vette merch zeggen, maar
2: we hebben wel merch.
3: Dat mensen denken, ik wil gewoon een Soothing Crew t-shirt of, wat hadden we het nou net ook alweer?
0: Kussensloop.
1: Kussensloop, of, ja.
3: Weet je dat?
1: Nee, wat had jij ook weer? Wondzalf?
2: Wondzalf, ja, zeker wel.
3: Wondzalf, ik weet niet of dat de beste seller gaat worden.
2: Van die potjes zalm.
3: Potje zalm, ja, dat is iets dat hoe een typo helemaal verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
1: Ja. Nee, ja, dat, ik zou dat, dan Jordi's teksten en anders gewoon snoeiharde merch. Binnenkort online. Ja.
0: We gaan het allemaal merken in de toekomst. En heel gauw nog door naar één nummer voordat we weer de reclame ingaan. Tiger Jaw met Head is Like Sinking Stone.

0: Kink.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem. Voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week stap ik speciaal voor dit item toch even uit mijn rol als bandlid. En ik ben nu weer eventjes host, want ik heb een nieuwe release bij me van onze oosterburen en om precies te zijn uit Dresden. Dus op tijd remmen, want anders zit je in Polen of Tsjechië. Maar onbekenden zijn deze gasten echt in de verste verte niet. De band die draait al mee sinds 2009, maar ze heeft sinds 2019 al niks meer uitgebracht. Daarvoor werden meerdere albums en EP's de wereld ingeslingerd die qua sound echt volledig in lijn liggen met bands als Terror, die we eerder vandaag gedraaid hebben, Madball en Trapped on the Rise. Maar daar gaan de heren nu ook gewoon vrolijk mee verder met deze nieuwe release. Dat is ook wel eens fijn om te kunnen vertellen trouwens, dat deze release betekent dat er gewoon weer een plaat aankomt. Maar waarom het zo lang heeft geduurd voordat de band weer eens met nieuwe muziek kwam? Nou, heel simpel eigenlijk. En helaas het verhaal wat we al vaker gehoord hebben. Corona. Ja, niet lang na de release van de EP Era of Decay brak COVID uit. En na jaren van non-stop toeren en momentum na zo'n release viel de band heel erg zwaar om ineens noodgedwongen volledig stil te liggen. Deze overgang die viel zo zwaar, maar uiteindelijk werd er toch iets positiefs uitgehaald. Want ze hadden ineens tijd en ruimte om goed aan nummers te werken, te schrijven en ze volledig uit te werken. En ja, die plaat is uiteindelijk geproduceerd door niemand anders dan Nick Jett, bekend van, we zeiden al, Terror en Piece by Piece. Dus dan weet je dat het wel goed zit qua sound. En as we speak staat de band trouwens in Heerlen in Output op de planken. Maar het zal vast niet heel erg lang duren voordat ze gewoon weer terug in Nederland zijn. Deze week is mijn gevonden onderwerp Risk It met Numbskull.

0: was Casus met I Thought I Was Found. En was wel mooi, want Jordi die liep eventjes weg, maar ik kwam heel hard teruggerend op het moment dat dit nummer aanging.
1: Ja, dit is mijn jam. Deze band uit Engeland, die luisterde ik in 2012, zo in die tijd heel veel. En ja goed, het was even zo een Tumblr screamo hype band. Nooit meer iets van gehoord en nu zijn ze terug. Ik weet niet of dit iets is waar de rest van de band iets mee kan. Met dit soort drama-core, noem ik het ook wel eens. Maar ik vind het heel tof.
2: Deze is vooral voor jou, denk ik.
3: Nu vind ik het minder. Maar als ik dit zo hoor, dan moet ik toch ook wel een beetje denken aan From Autumn to Ashes. Een beetje die emo, screamo, okay, core vibe van
1: maar wel met meer blast beats, hoor.
3: Ja. Het klinkt sowieso moderner. Maar ik kon daar. Ik denk als tiener had ik dit heel vet gevonden.
0: Is je smaak zo ontzettend veranderd dan in de jaren?
3: Ja, best wel. Ik was best wel van de dramatische dingen als tiener. En ook dan de extreme die toen... Ik vond Slipknot heel vet. Ik hield ook wel heel erg van skatepunk. Dat was dan niet per se dramatisch. Maar ook wel echt die huilerige screamo vond ik heel cool. En nu is het eigenlijk vooral emo rock wat ik gewoon tof vind.
2: Ja, die hele stroom heb ik echt in mijn jeugd totaal gemist.
1: Jij luisterde naar Exodus en Morbid Angel in die tijd.
2: Ik luisterde naar thrash metal, black metal, death metal van Dying Fetus tot Blotter Troon en Exodus, noemde al die tering zo maar op inderdaad. Heerlijk.
4: Lekker hoor.
0: Alles behalve Gothic was het toch bij jou.
2: Ja, daar kom je een heel eind mee inderdaad, ja.
4: En als ik het dan over mijn puberteit ga hebben, dan kom je vooral bij de opkomst van nu metal uit. En samen met de hele skatepunk. Dus ja, ik droeg hele wijde broeken.
1: Is nu weer hip, hè?
4: Ja, nee, klopt. En ik heb ze ook gewoon nodig. Maakt niet uit of het hip is.
0: Hey, en we gaan heel erg rap naar het einde van de uitzending. En er staan nog twee dingen in de lijst die ik echt heel erg vet vind. En dat zijn onder andere 92 met Culture. En daarna hebben we nog Blood Command met The Plague on Both of Your Houses.

0: De Plague on Both of Your House van Blood Command. Een van de bands die op Halpop staat. Een van de festivals waar Live en Puur echt heel erg naar uitkijkt. En dat is ook gelijk een mooi bruggetje. Want lieve heren van Soothing Crew, jullie staan er natuurlijk ook.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: En ik geef jullie bij deze eventjes nog ongeveer anderhalve minuut om, nou een minuutje, om even alles te pluggen wat jullie nog kwijt willen.
2: Nou, sowieso wil je meer van ons vinden, check ons op de socials, zoek op Soothing Crew en je vindt ons wel, of check op www.soothingcrew.nl. We hebben merch, we hebben stickers, shirtjes en we hebben Jordi die nog wat anders kwijt wil, geloof ik.
1: Mag ik nog één kleine toevoeging? Heel snel, muziek online op de socials, op Spotify, op Bandcamp. Ga dat checken. En laat vooral weten bij Live en Pure wat je van ons vindt. Let's fucking go.
3: Het gros van de nummers dat op de release staat, hebben we vandaag gespeeld.
2: Ja.
3: Dus dat wordt heel tof. Los van Soothing Crew heb ik nog een ander dingetje te pluggen. Schaamteloos. Nee, op 30 mei organiseer ik samen met Silent Call uit Utrecht een show in AQ. Daar staan 3 toffe bands. Waarvan ik weet dat in ieder geval 1 hier ook wel eens heeft aangeschoven. Dat is Serve. Mm-hmm. Verder ook Dead Magic uit Gent. En Rides uit Zeeland.
1: Goeie line-up, hoor.
3: En daarvoor, want ik wil dit speciaals doen vanuit Hart tegen Hart, wat niet alleen muziek is, ga ik mijn hardcore college geven, zodat je daarna, dat je eerst de theorie hebt over de mosh en daarna in praktijk toe kunt passen. En de bassist van Speer, ook hier wel eens te gast geweest, mm-hmm. Jochem, die is stand-up comedian en gaat voordat we gaan moshen ook nog wat grappen en gollen vertellen. Dus ik denk dat het een heel leuk en afwisselend programma wordt, die 30ste mei.
2: Nice.
0: Zeker eentje om erbij te zijn. En daarmee zijn we echt alweer bijna aan het einde van de uitzending. We hebben nog 2 nummers voor de, eigenlijk nog 3. Maar de laatste hebben we het zo meteen nog even over. Hier is in ieder geval de Hope Conspiracy met Fragile.

0: Ja, en als laatste was het Modern Lives War met Dead Ramones. En daarmee zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. En ik ga het kort houden. Ik hoop dat jullie net zo hard genoten hebben van deze uitzending als ik. En ik wil heel even nog bedankt zeggen tegen Gerwin, onze geluidstechnicus van vandaag.
1: Gerwin.
0: En aan Studio Jot, omdat we hier onze uitzending hier hebben kunnen opnemen.
2: Yes,
0: Theo
2: yes.
0: En Remy. En natuurlijk, lieve heren van Soothing Crew, wat was dit vet. Dank jullie wel.
3: Ja, jij ook bedankt, Hanna.
0: Graag gedaan.
1: Soothing Crew, here for you.
4: Super cool, thanks.
0: En dat betekent dat we alleen nog maar één nummer hebben staan voor de uitzending. En dat is Remy's laatste kans. En daarmee gaan we kijken of hij volgende week weer wat mag aandragen. Tot volgende week, lieve luisteraars.
1: Oi, oi, oi, oi.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: King Distortion.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat!

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: King.
9: You gotta recognize.
8: Distortion.
10: 2. 3. 4.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.